0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

What to do?

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

vlotte vent. Daar komen vrienden naar je zin. Met net zo'n dubbele onderkin. En de allures heb je nog. Maar voor de spiegel ben je toch, ondanks je

Wat werd je burgerlijk banaan? Mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een pauw en sloopt je uit voor elke vrouw.

0: Dan is die hulpeloze man die toch mee.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
2: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Ja, naar Fabeltjesland.
1: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant?
0: Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de Uil?
0: Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je oma Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit juffrouw Ooievaar, met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is juffrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.
1: Hallo meneer de Uil, maar waar zijn Bordewolf, de raaf en de beer?
0: Ja, ja, de raaf en de beer.
1: En waar is dan de rest, want er zijn er toch meer?
0: Ja, ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er 20 zijn geteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de Uil?
0: Ja, 20 dieren, net als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken.

0: Reis, RTV Slos, met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Ja, goedemorgen, luisteraars. Er gaat van alles mis vanmorgen. Maar dat maakt al eigenlijk niet zoveel uit. Hè. Ik zit even in te vallen voor Lucie, die tijdelijk even spoorloos is. Goedemorgen, ik ben Dirk Brands. En we gaan vandaag voor de tweede keer naar 2 uur Kopwijzer luisteren. Met vandaag ook weer fantastisch leuke gasten. Voor mij zit Linda Evers. En dan gaan we het hebben over iets met voorzitters doen. Dus dat zal ook wel weer goed komen. Roel van der Zweer in het tweede stukje van dit uur. En als afsluiting Gia uit Starrenburg over de laatste keer Lemonade in het park. En we gaan beginnen met Linda Evers. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, tweede keer, hè? Dus voor mij leuk om eens te zien hoe het op een iets wat rommelige ochtend dan toch uiteindelijk goed komt.
0: Dat is voor mij ook eigenlijk een tweede keer dat ik dit doe. Dus we zijn eigenlijk gelijke partijen. Dus dat maakt het ook wel interessant. Yo, het is omdat ik het programma ook een beetje invul op een spreadsheet. Weet ik waarvoor jij hier bent. Je hebt de eerste keer voorzitter gespeeld.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Met het aflopen van het vorige raadsperiode ontstond er de mogelijkheid om je vinger op te steken om politieke markt voor te gaan zitten en de werkvergaderingen te doen. En ik dacht, nou, ik ben wel toe aan iets nieuws. Ik vind het spel in de raadzaal, want zo zie ik het. Hè, het debat voeren, discussie is een vorm van spel. En aan de andere kant, het gaat natuurlijk over hele serieuze inhoud. Leek mij heel leuk om dat te leiden. Dus ik heb eens voor het vertrek van de vorige voorzitters met Ina Haverman gesproken. Van, goh, is dat nou moeilijk? Is dat veel werk? Wat komt daarbij kijken? En toen kreeg ik daar een beeld van waarbij ik dacht, dat wil ik wel eens proberen. Dus dat heb ik aangegeven bij de Griffie. En er zijn gelukkig meer collega-raadsleden die dat hebben aangegeven. Dus we zijn nu met een groepje van 6. Dus we gaan dat afwisselend invullen. En nou, afgelopen dinsdag was mijn vuurdoop. Gelukkig een redelijk overzichtelijke agenda. Dat is altijd fijn om mee te beginnen. En ik moet bekennen, het viel me eigenlijk best mee.
0: Ja, als je één keer zit, dan loopt het wel, hè, op een of andere manier. Hoe bereid je je op zoiets voor dan, voor zo'n eerste keer?
1: Nou, je hebt contact met de Griffie. Die zijn natuurlijk enorm ondersteunend. Dat is ook hun taak, hè? De raad ondersteunen. Dus zij ondersteunen dan ook degene die voorzitter wordt. Dus ik heb, behalve dan dat je natuurlijk gewoon je voorbereidend werk doet als raadslid qua inhoud, kijk je natuurlijk met extra aandacht naar agendapunten waarbij je normaal vrij vlot overheen leest. Zoiets als gelegenheid tot het stellen van vragen. Ja, moet je wel even bij de Griffie checken. Zijn er vragen binnengekomen? Hebben we daar inhoud bij te melden? Wat zijn de mededelingen die je moet meenemen? Dus ja, je checkt even extra en je kijkt ook even met de bril van voorzitter naar wat hebben we op die avond te melden naast de inhoud van de stukken.
0: Dat is, dat maakt het ook wel interessant natuurlijk. En moet jij dan ook stukken behandelen waar enigszins, waar we het net ook eigenlijk een beetje over gehad hebben, belangenverstrengeling in zit? Dus dat het ook jouw partij raakt of waar je zelf mee bezig bent bij de gemeente?
1: Nou, op het moment dat je natuurlijk voorzitter bent, ben je niet van je partij. Want de voorzitter moet onafhankelijk zijn en het proces leiden. Dus ik heb collega-raadslid Mans Lohman gevraagd, omdat ik meestal tot op heden de stukken in het sociaal domein deed, om het onderwerp samen voor Ryan te bespreken in de politieke markt. Want ja, als je voorzitter bent, kan je niet meedoen aan het gesprek. Dan moet je het gesprek leiden. Dus dan geef je het stokje een keer door en dat kan prima.
0: Ja, en is dat niet moeilijk dan om een stokje door te geven? En er wordt iets gezegd van, nou, zo bedoelde ik dat niet.
1: Nee, dat vind ik niet zo moeilijk. Het is natuurlijk wel zo dat ik, de documenten behorende bij dat agendapunt goed doorgenomen heb. Een soort van bijdrage voor mezelf heb gemaakt en die met Mans gedeeld heb. En dan heb je het samen over, hoe kleuren we dat in? Dat doen we natuurlijk sowieso in de fractievergadering. Het is nooit alleen mijn inkleuring. We bespreken dat met elkaar. Ja, en dan doet Mans het natuurlijk op Mansen wijze en niet op de Linda wijze, want dat zou raar zijn. Maar dat mag. En ik vind dat prima om dat los te laten.
0: Ja, en is de boodschap overgekomen wat Mans gebracht heeft?
1: De boodschap is prima overgekomen. En dat is dan wel weer leuk om vanuit de voorzitterspositie te kijken naar wat brengt iedereen. Hoe doet Mans het op zijn wijze op jouw domein? Dat vond ik wel, dat is wel een extraatje.
0: Ja, en hoe vind je dan? Kijk je dan ook anders naar andere mensen die op jouw domein zitten dan maar voor een andere partij? Kijk je daar ook naar hoe die dat doen en hoe die dat benaderen?
1: Je bent als procesbegeleider niet... Natuurlijk luister ik naar de inhoud. Maar ik heb dan ook wel heel veel uit het hoofd in de zin van rondkijken wie wil reageren. Dus je bent continu aan het scannen naar de hele kring. En dat is ingewikkeld met de huidige raadsopstelling. Omdat je direct aan je linker en je rechterzijde ook mensen hebt zitten die je... wat moeilijk kan aankijken. Dus je moet steeds echt met je nek rondbewegen om te spotten wie wil er interruperen of een vraag stellen. En dan ben je zelf iets minder bezig met wat vind ik ervan.
0: Ja, je bent een beetje druk om de mensen in de gaten te houden. Dus je hebt eigenlijk niet echt een goede plek om de boel te overzien.
1: Nou, kijk, die ovale opstelling is, ik zou bijna zeggen, is goed voor die ruimte. Er kan ook niet veel anders in die ruimte. Maar zittende aan de lange zijde van het ovaal maakt wel dat je het niet altijd even makkelijk overziet. Gelukkig heb je mensen om je heen en de griffier naast je die daar op kan letten. En ik had ook heel alert publiek die op een gegeven moment mij even met een vingertje wees van er aan de linkerkant heb je iets gemist. Dat is dan toch ook wel prettig. Hè? De eerste keer word je ook geholpen. En dat is prima.
0: Maar er is ook niks mis mee om geholpen te worden, hè? Want dan kom je alleen maar verder mee. En het lijkt me ook wel erg moeilijk om dat voor de eerste keer te doen. Is het je gelukt om het een beetje strak te doen?
1: We hadden een overzichtelijke agenda, wat ik zei. Dus ik begon heel strak. Wij hadden in de agendacommissie ook afgesproken. Hamerstukken zijn hamerstukken, dus daar kunnen we dan voortaan vlot doorheen. Dus dat ging eigenlijk heel snel. Ieder zijn bijdrage ging eigenlijk ook nog behoorlijk op tijd. En toen kwam de reactie van de wethouder, waarbij we behoorlijk uit de tijd zijn gelopen. Maar waarbij je dan ook het dilemma hebt... het is geen streven om 9:00 klaar te zijn of om 8:30 klaar te zijn. En je wilt wel dat alle vragen, en we hadden nogal wat vragen als raad over dit onderwerp. Je wilt wel dat alle vragen beantwoord worden. Dus op een gegeven moment heb ik toch tegen de wethouder moeten zeggen, toen we halverwege waren, wilt u proberen wat korter en bondiger te reageren?
0: En hoe voelde dat?
1: Dat zeg je ook tegen raadsleden. Dus dat mag je ook tegen de wethouder zeggen op dat moment. Hè, want je bent de voorzitter. Ik had meer een beetje zoiets van... de wethouder heeft het zo aangepakt dat hij eerst een stukje context schetste. En daarin waren al een aantal vragen beantwoord. En toen dacht ik, nou, hij maakt een verhaal. Maar vervolgens begon hij alle fracties af te gaan. En toen kreeg ik natuurlijk in de gaten, we komen in tijdsnood. Want hij gaat in dit tempo nooit het binnen de 12 minuten die ervoor stonden, gaat hij dat halen.
0: Maar als je nu zo'n vergadering de eerste keer gedaan hebt, hè, en dan denk je thuis van, goh, de volgende keer zou ik het toch zo doen. Of misschien het hele concept van qua tijd anders gaan doen. Heb je daarover na kunnen denken?
1: Nou, kijk, we evalueren ook elke keer in de agendacommissie. Dus de dingen die je anders gaat doen komen niet alleen vanuit jezelf, maar ook vanuit de mensen die met je meegekeken hebben. Want ja, je doet het met elkaar. Dus dat. En wat je ook merkt, als de agenda langer is en je loopt uit op een punt omdat we dat met z'n allen belangrijk vinden, of je laat het wat gaan omdat er heel veel vragen zijn, dan kan je ook wel de raad oproepen om bij de vervolgpunten te zeggen, ja, dan moeten we daar wat tijd in halen, want anders dan redden we het niet voor 11:00. Maar dat was nu helemaal niet aan de orde, dus eigenlijk had ik een makkie.
0: Nou, dat is toch wel helemaal mooi, hè? Krijg je er ook nog begeleiding bij vanuit uit de gemeente, zeg maar, dat je een soort cursus volgt om dit te doen?
1: Nou, we hebben, wat ik al eerder zei, hè, zes voorzitters voor deze periode. En ja, er zijn trainingen voor om dit goed te kunnen. Die worden ons ook aangeboden. Maar die hebben we nog niet gevolgd. Sommige van mijn collega's zeggen, ik wil graag eerst de training en dan mijn eerste keer doen. En ik dacht, ach, ik spring gewoon in de diepe en ik zie wel.
0: Pippi Langkous, hè, waar we het net ook over hadden.
1: Precies, precies. Ik denk dat ik het wel kan, dus ik ga het gewoon doen. En het is natuurlijk ook zo, ik zit al wat langer in de raad. Ik ben niet nieuw. En daarmee ken je een hoop collega-raadsleden. En iedereen is heel begripvol dat het je eerste keer is. Dus ja, en als het fout gaat, gaat het fout. Ik denk dan altijd, wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Hè, dan grijpt iemand wel in of dan corrigeert iemand je wel. Dat is het worst case scenario. Nou, hoe erg is dat?
0: Ja, soms moet je gewoon op je mul gaan. Hè? Dan is het maar niet anders.
1: Ja.
0: En er zijn ook leermomentjes natuurlijk. Hè? Want ik denk van, nou ja, dit is wel mooi. En nou ja, je kijkt eigenlijk wel hoe het gaat. Gaat bij mij net zo. Dus, maar de eerste keer de voorzitter. En je zit al een poosje in de raad natuurlijk. En dan ben je wel bedreven mee geworden ondertussen, begrijp ik.
1: Nou ja, kijk, je verdeelt de portefeuilles wat en dan heb je een beetje een eigen domein. We gaan binnenkort weer eens praten, moeten die domeinen niet eens wisselen. Want na een paar jaar ben je misschien wel toe aan andere inhoud. Dus ja, je voert met enige regelmaat het woord en dat went. Weet je, de eerste keer dat ik, toen ik van burgerraadslid raadslid werd en de eerste keer vanaf het katheder mocht spreken. Ja, dat vond ik wel weer even spannend. Dat heb je een andere positie in plaats van zittend. Dus dat was weer zo'n leermomentje dat ik denk, oh ja, dat was weer even spannend. Maar ja, dat zeg ik, je kent inmiddels de meeste mensen goed. En ja, als je goed in de inhoud zit, dan kom je er meestal wel uit.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dan gaan we na het plaatje meer verder over de inhoud van jouw sociaal domein.

0: Centro Saint-Mouzeau of zo. Ik heb geen idee.
1: Saint-Milieu.
0: Saint-Milieu, ja, dat is hem. Kijk, en daar ben ik nou weer niet zo goed in, Linda. Hey, zeg, we zouden een beetje verder gaan over het sociaal domein. Hè? En, want net even tijdens het plaatje hadden we erover van Samen voor Ryan.
1: Ja.
0: Kun je daar wat over vertellen?
1: Nou ja, dat was het grote agendapunt afgelopen dinsdag. Wat we breed besproken hebben. Ja, het is een programma wat al 8 jaar loopt. En waar Steenwijk eigenlijk, Steenwijkerland, echt wel best practice was. Als je kijkt naar de BV Nederland. Maar ook dat vraagt onderhoud, zei de beleidsmedewerker heel mooi. Tijdens de werkvergadering die we daarover met elkaar gehad hebben. Dus ja, dat moet doorontwikkelen. En de aandachtspunten die op tafel lagen waren wat mij betreft heel goed. En waar de discussie in de raad vooral over ging, was toch, ja, hoe maak je nou het effect meetbaar? En dat is ingewikkeld in het sociaal domein. Als je het nou hebt over welke kinderen dreigen nou tussen wal en schip te vallen, ja, hoe groot is die doelgroep?
0: Hoe vis je ze eruit, hè?
1: Nou, A, hoe vis je ze eruit? Maar B, hoeveel zijn dat er? Dat is al een ingewikkelde vraag. Nou, en als je dan effect wil meten, is het natuurlijk nog ingewikkelder. Want hoeveel heb je er dan geholpen? Als je al niet eens weet hoe groot de groep was.
0: Nou, de vraag is, waarom melden ze zich niet?
1: Nou ja, dat is natuurlijk waardoor je tussen wal en schip valt. Hè? Blijkbaar niet in beeld of half in beeld. Vanuit dat gedachtegoed is Samen voor Ryan een netwerkorganisatie geworden. Waarbij heel veel partijen gestimuleerd zijn door de gemeente om samen te werken, samen op te trekken. Om te zorgen dat er tussen die mazen van wat er alle mogelijkheden er zijn qua ondersteuningsmogelijkheden, om daar het vangnet wat krachtiger op te maken. Dus de focus lag vooral op het versterken van de omgeving van die kinderen. En ja, natuurlijk wil je als raad weten, was dat effectief? Maar ja, het is wel een ingewikkelde discussie. En dat bleek ook wel, want Forum voor Democratie ligt er heel goed uit. Ja, bij het begin, bij de start van het programma, hebben ze gezegd, we willen dat meten. Dus waar blijven die gegevens? Dat is om een of andere reden is niet helemaal duidelijk geworden waarom dat niet gelukt is. En aan de andere kant, ja, als je kijkt naar wat er gebeurd is afgelopen jaar, en als je best practice bent in de BV Nederland, dan zie je dat dat netwerk elkaar steeds beter weet te vinden. En daarmee ook voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dus Mans zei heel mooi van, je moet ook een beetje vertrouwen hebben in die professionals die in dat domein werkzaam zijn. Dat gaat een stuk beter als dat het was. He, dus mag je ook effect verwachten. Alleen ja, we willen natuurlijk eigenlijk ook wel graag die pijlstok erin. En dat is ingewikkeld.
0: Ja, en hoe staat de VVD daarin?
1: Nou ja, wij willen dat ook. Hè. Maar de wijze waarop en welke indicatoren hebben we dan al, dat is best een oerwoud. Want bijvoorbeeld schoolverzuim is een indicator. Het aantal jeugdhulpaanvragen is een indicator. Je hebt echt een oerwoud van cijfers waar je dan iets van moet maken. Dus ja, ik vind het heel goed dat ook in dit nieuwe programma gezegd wordt, we willen nu met hogescholen optrekken om daar iets voor te ontwikkelen. Want het is er gewoon nu niet.
0: Ja, en de rest van de gemeente, nou, zeg maar, de rest van de partijen, hoe staan die erin? Is dat een beetje gelijk? Of zitten er op partijniveau ook nog verschillen?
1: Nou, de discussie afgelopen dinsdag ging heel sterk over die cijfers. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Dus ik denk dat het voornemen om wat met die cijfers te doen echt wel omarmd wordt. Maar als je natuurlijk terugkijkt en je kijkt naar dat het een voornemen was, dan zeg je wel van, waar hebben we ons geld dan aan besteed? En is het voornemen om dat nu weer te doen, is dat dan een voornemen? Of kunnen we daar ook harde afspraken over maken? En bij voorkeur, welke streefcijfers willen we dan nastreven? He, want dan heb je de meetlat. En dat zal denk ik aanstaande dinsdag ook nog wel een ding worden.
0: Ja, maar begrijp ik nu goed, want het gaat over geld. Want ik hoorde je net geld roepen. Moet er weer een nieuwe pot geld ingestoken worden in Samen voor Ryan?
1: Het gaat over heel veel geld. Samen voor Ryan is niet bepaald een, wat zal ik zeggen, een goedkoop programma. Het gaat dinsdag niet zozeer over het geld. Het gaat over de inhoud van wat gaat Samen voor Ryan doen. En het geld wordt later, op het moment dat we de financiën voor het onderwijsachterstandsbeleid, dat we daar de pot moeten verdelen. Want van dat achterstandig geld worden ook nog andere dingen betaald. Dus dan moet je goed kijken naar welke belangenafweging maak je. Maar er gaat veel geld in om. Ik hoorde getallen tussen de 2,6 en de 3,1 miljoen afgelopen jaren. Dat is natuurlijk opgeteld. En het zou gaan om ongeveer 5 ton. Dat is wel veel geld.
0: Ja, en dan moet toch ook een beetje de vraag rijzen, wat heeft het al opgeleverd aan dat project?
1: Nou, precies. Hè? En daar ging de discussie afgelopen dinsdag dus echt over. Van, kunnen we nou geen enkele cijfers zien als raad wat het effect dan is geweest? Want prachtig dat je zo'n netwerk in de benen hijst. En ja, die doen goede dingen. Als we kijken naar de website bijvoorbeeld, dan zie je daar heel veel activiteiten op. Dat heeft echt wel wat opgeleverd. Maar maak dat nou eens concreet en tastbaar. En dat, ja, dat hebben we niet gekregen. En daar had de wethouder ook niet het goede antwoord op.
0: En wie is daar verantwoordelijk voor dan om die cijfers boven water te krijgen?
1: Nou ja, als je kijkt naar de afspraken die gemaakt zijn, dan heeft de gemeente dat op te leveren. En ze hebben met het netwerk afspraken gemaakt over wat ze daarvoor zouden gaan doen. Dus daar is iets misgegaan. Ja, en daar had de nieuwe wethouder Steven Bunt ook niet een klip en klaar antwoord op.
0: Maar het lijkt me moeilijk als je net aangetraind bent om bij zo'n zo'n item daar ook een goed antwoord voor te hebben. Maar hoeveel van die sociale partijen zijn erbij betrokken? Of sociale partners, zeg maar. Sociaal werk de kop, denk ik.
1: Het netwerk bestaat uit, ik meen, 28 organisaties. Dus dat is echt veel. En dat zijn hele verschillende partijen. Hè? Dus naast de onderwijsinstellingen zijn dat ook, nou ja, bijvoorbeeld de GGD, hè, die de jeugdhulp voor een deel doet. Dus het zijn allerlei partijen die in dat domein stukjes doen. En daarmee is het denk ik ook goed geweest om dat netwerk dichter bij elkaar te brengen en te versterken. Want het is ook voor ouders, hè, een oerwoud om daar je weg in te vinden. Want daar ben je over het algemeen niet 1, 2, 3 bekend mee. En dat maakt ook dat, als ik terugredeneer, dat er destijds gezegd is, die tussen wal en schip kinderen, daar hebben we als omgeving wat in te doen. He, we moeten elkaar beter opzoeken, beter van elkaar weten wie wat kan betekenen, zodat we goed naar elkaar kunnen doorverwijzen en kinderen niet laten vallen en ouders niet laten zwemmen. En dat is ook een aandachtspunt voor de 2.0-versie van Samen voor Ryan. Die ouders moeten veel meer betrokken worden. Want ja, die zijn ook een hele belangrijke speel in dit spel. En juist die kinderen, die kan je niks verwijten. Hè? Die doelgroep, we weten het niet. We weten niet of ze hulp nodig hebben, of ze ondersteuningsvragen nodig hebben. We weten niet waar die ouders mee worstelen. Dus dat contact met die ouders is echt heel belangrijk. En gelukkig stond dat er goed in. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen, wat is er afgelopen 8 jaar dan gemist?
0: Ja, dat vraag ik me dan eigenlijk ook af. Ja. En dan, welke organisatie heeft dan een steekje laten vallen?
1: Nou, dat kan je niet helemaal zo pinpointen. Als je terugleest naar de doelstellingen, dan zou ik bijna zeggen, een heleboel organisaties hebben iets laten zitten. Maar de gemeente is natuurlijk in de lead geweest bij het stimuleren van dit netwerk. Dus ja, daar is wel een omissie in geweest.
0: Dus de gemeente heeft nu eigenlijk de taak om ervoor te zorgen dat die kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben ook gevonden worden.
1: Ja, precies. Precies. Als je kijkt naar de nieuwe opdracht voor Samen voor Ryan, gaat het heel erg over, we moeten die ouders goed betrekken, zodat we beter die kinderen kunnen vinden. Want daar, en dat zei Aletta Makke, was inspreker afgelopen dinsdag, die zei dat echt heel goed. Hè, hoe kan het nou toch zijn dat we dat gemist hebben? En hoe kan het nou toch zijn dat, terwijl het allemaal om het kind draait, we zo druk zijn geweest met allerlei dingen eromheen. Ja, dat is wel een treurige conclusie. En de andere kant is, hè, we hebben een hele goede evaluatie met heel veel aanknopingspunten om in dit nieuwe vervolgprogramma wel de accent op de juiste plek te leggen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiter zo. Dank je wel.
1: Niets te danken.

0: on a night.
1: En goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En als het goed is, spreek met Gia.
2: Gia
1: Starrenburg. Ik moet altijd even denken hoe ik het uitspreek.
2: Ja, eigenlijk gewoon net zoals je het schrijft. Heel makkelijk. Gia.
1: Ja, dat moet ik. Nu zeg ik ook nog ja. Nou. Maar goedemorgen.
2: Gebeurt thuis vaak ook. Goedemorgen.
1: Dat snap ik. Hoe is het?
2: Ja, goed. Zeker. We zijn goed opgestaan vandaag. En we hebben zin in de dag. En zeker zin in de avond.
1: Ja, want vanavond zouden jullie... Even beginnen met de introductie natuurlijk. Want we spreken nu natuurlijk met de zangeres van Lemonade.
2: Klopt.
1: Om het even duidelijk te maken voor iedereen. En vanavond staan jullie op Live in het Park. Of eigenlijk Live in de Meente.
2: Ja, in het kader van dat de weergoden ons toch niet zo goed gezind zijn vandaag... Hebben we besloten om toch naar binnen te verplaatsen. Want het zou zo nat en koud worden vanavond. Toen zeiden we, nou, daar kunnen we de mensen niet aan doen. Dus we staan lekker hoog en droog in de Meente, in de evenementenhal.
1: En dan nog één keer Lemonade XXL.
2: Ja, de allerlaatste.
1: Hoe voelt dat?
2: Ja, eigenlijk heel veel zin in. Ook omdat het niet de allerlaatste van Lemonade is. Dus we hebben nog wel wat dingetjes te doen. En we sluiten pas eind van het jaar echt af. Dus het voelt nog niet echt als een definitief eind, als het ware.
1: Nee, maar voor de mensen die het gemist hebben... Lemonade gaat eind dit jaar stoppen.
2: Ja, klopt. Klopt. Ja, Piet, de gitarist, mijn vader, die wordt 73 dit jaar... en die heeft een aantal rugoperaties gehad. En die houdt het gewoon niet zo... die houdt het gewoon niet meer vol om zo lang op het podium te staan. Dus die heeft gezegd begin van het jaar van... nou jongens, ik maak het jaar nog vol, maar daarna is het voor mij wel klaar. En toen hebben we met elkaar gezegd, ja, wat gaan we dan doen? Hè? Ga je dan zo iemand vervangen? Of wat is de planning? Hoe zit iedereen erin? En toen waren we het er eigenlijk wel unaniem over eens dat we zijn niet alleen maar een stel muzikanten wat bij elkaar is gezet, maar we zijn eigenlijk wel een soort van één grote familie. Guus achter de drums is mijn man, papa is dan de gitarist, Frank onze beste vriend speelt ook gitaar en die zingt, Pieter en Jeppe, dus we zijn wel echt een hele hechte groep. Dus we zeiden, ja, als je dan één iemand uit zo'n groep haalt, wordt het nooit weer hetzelfde. Dus dat is een keuze die je kan maken en daarnaast... speelde ook mee. We spelen al meer dan 10 jaar in deze formatie. En heel veel podia's in de buurt wel aangedaan. Veel dingen geprobeerd en gedaan. Ze zeiden van ja, weet je, misschien is het ook een mooi moment om te kijken wat er nog meer, de muzikale wereld nog meer te bieden heeft voor ons allemaal.
1: Ja, en daar kom ik straks nog even op terug. Maar vanavond kunnen we jullie nog zien in een, ik wil zeggen in het park, maar in de Meente.
2: Ja.
1: Zijn er nog kaarten beschikbaar?
2: Ja, er zijn nog kaarten te kopen. Er zijn al wel heel veel kaarten verkocht. Ik begreep dat we al over de 700 kaarten zijn. Dus het wordt in elk geval gezellig druk in de Meente. Maar er zijn nog kaarten beschikbaar.
1: Ja, en wat kunnen we dan verwachten?
2: Ja, wat kun je verwachten? Ik denk een hele leuke muzikale show. Lemonade zoals je Lemonade gewend bent. Maar dan nog een XXL-versie. Dus nog meer plezier, nog meer feest, denk ik. Het is wel heel leuk. We hebben gisteravond nog gerepeteerd met de blazers. En je merkt dat de nummers die je normaal speelt... toch nog meer gedragen worden als je extra die blazers erbij hebt. Het geeft wel nog meer diepgang in je nummers. Nog meer muzikaliteit. Dus ja, wij vinden het echt super gaaf dat we met deze blazerssectie mogen gaan spelen vanavond.
1: En vanavond dus. Hoe laat begint het?
2: Om 8 uur gaan de deuren open. En wij starten met spelen om 9 uur.
1: 9 uur. En dan... Hoe laat eindigen jullie?
2: Ja, het zal rond een uur of 12, 12:30 zullen we stoppen.
1: Ja, gewoon...
2: avondvullend programma.
1: Ja.
2: Dus mocht je nog geen plannen hebben vanavond... en denken, ik zoek een locatie waar het lekker droog en warm is... kom gezellig naar de Meente, zou ik zeggen.
1: Zeker. En jullie hebben nog echt wel genoeg te doen... volgens mij tot het eind van het jaar. Ja. Wat zit er voor jou in 2027?
2: Ja, wat de toekomst brengen mogen, dat weten we nog niet. Ik hoop in elk geval ook misschien wel een stukje rust. Guus en ik spelen natuurlijk samen in de band. Dus je bent ook altijd bezig. Hè, je moet altijd oppas hebben. Je bent altijd samen weg. Daarnaast hebben wij 2 dochters. De een die doet aan dansen, de ander zit op voetbal. Dus je bent daar ook altijd druk mee. Soms we werken de hele week. Nou, vrijdagavond gauw eten, gauw door naar een optreden. Dan ben je om 4 uur 's nachts thuis en op zaterdagochtend staan we om 8 uur gewoon weer langs de lijn. Dus ook wel lekker om misschien even een tijdje even kalm aan te doen. Ik heb verder nog geen andere muzikale uitdagingen op stapel staan. En ik zie wel wat er op mijn pad komt.
1: Maar je staat er wel voor open.
2: Ja, we gaan zien wat er komt. Maar ik wil eerst wel even, minimaal heb ik gezegd, een half jaar tot een jaar even rust en afschakelen. Voordat ik weer stort in wat nieuws.
1: Ja, en welke optredens komen er dan nog aan?
2: Ja, openbaar niet zo heel veel. We hebben heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten, kerstborrels, dat soort optredens. We spelen nog in september, 19 september uit mijn hoofd, spelen we nog in Wapse. En dan hebben we eigenlijk voornamelijk veel besloten feestjes daaromheen. En dan 27 december is echt de allerlaatste, dus de Bye Bye Lemonade in de Buze.
1: Ja, dus het eind van het jaar. En Bye Bye Lemonade.
2: Ja. Bye Bye 2026 en Bye Bye Lemonade. Ja. Ja, dat zal wel, ik denk, emotioneel anders beladen zijn dan dat het vanavond is. Vanavond is echt een feest. En dan is het echt het afscheid. Zo voel ik dat wel.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook helemaal te snappen. Een mooie plek ook om dat in de Buze te doen natuurlijk.
2: Ja, en daar spelen we ook elk jaar aan het eind van het jaar. Dus we zeiden, hoe mooi is het om het dan ook daar af te sluiten.
1: Ja, en ook elk jaar natuurlijk live in het park.
2: Ja, helaas alleen niet in het park dit jaar.
1: Nee. Maar, nou, misschien niet
2: goed,
1: helaas.
2: Ik zou zeggen,
1: dat is wel fijn.
2: Ik ben daar nu heel blij om. Ja. Maar ik moet zeggen, normaal als het mooi weer is, is dat natuurlijk een prachtige ambiance om te mogen staan. En dat vinden we ook, hebben we ook altijd met heel veel plezier gedaan. Maar we zijn wel heel dankbaar dat we nu een uitvalsmogelijkheid hebben in de Meente. Ik denk dat dat ook wel voor veel mensen heel prettig is, dat ze lekker droog kunnen genieten van de muziek.
1: Ja, en de kaartjes voor vanavond zijn ook te verkrijgen via de Meente.
2: Via de website van de gemeente, www.demeente.nl. En daar kun je gewoon of Lemonade in toetsen. En dan kom je direct bij de kaartjes.
1: Ja, dan wens ik jou veel succes en heel veel plezier. En ik moet zeggen, voor ons stopt Lemonade niet. Want wij hebben ook live opnames van jullie.
2: Oh,
1: en
2: leuk.
1: Die kun je, als het goed is, nu ook horen.
2: Ik hoor al wat op de achtergrond, inderdaad.
1: Veel succes en plezier.
2: Hey, dankjewel. Fijne dag.

0: begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Mede, in Oost-Groningen, woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer in Mede verwachten nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Ja, en goedemorgen. We zijn er voor uur 2 voor Kopwijzer op zaterdag 29 augustus. En dit uur eindigt met Hendrik Scarrefaan en dus ook Kopje Cultuur. Ik spreek Sydney van den Berg over de buslijn die terug is in Havelte. Ik spreek Gert-Jan van den Born over het herstel van de excentrieke boomlounge in Vollenhoven. En om nog even bij Kopje Cultuur te blijven. En de zondagochtend van Kopje Cultuur zit ik tegenover... Nou, ik ken in ieder geval Willy. Ja. Willy Rauw. En de rest ga ik niet eens meer proberen. Ik ben er eigenlijk heel erg slecht in. En ik zit naast...
2: Ineke Smit.
1: En tegenover... wacht, nog een keer... Ja, nog een keer.
3: Klaas Brinkman.
1: En in plaats van... De kerk naar binnen.
2: Precies.
1: Komt de kerk op 7 september naar buiten.
2: Ja. Ja, dat is toch prachtig om op die manier het evangelie te brengen. Juist buiten, waar mensen het kunnen horen.
1: Tijdens zo'n prachtig weekend.
3: Precies. Nou, dat. Tijdens een vol weekend waar mensen natuurlijk van alles mooie dingen kunnen zien. Maar het is ook prachtig dat dit kan, om inderdaad zo'n... Open tentdienst, de mensen staan buiten.
4: Ja, op de markt.
3: Op de markt, maar we hopen op heel veel mensen. Het is ook heel fijn dat ook de PKN meedoet. En ik ben heel erg benieuwd naar wat dat allemaal gaat brengen.
1: Want dit is niet de eerste keer.
2: Nee.
4: Het is inderdaad de tweede keer. Vorig jaar was dan natuurlijk de eerste keer. En wat ik het bijzondere vind is dat we het inderdaad... Het gaat vanuit, we noemen het al Raad van Kerken. Dus dat is gezamenlijk met heel veel kerken in Steenwijkerland. Dat je dit samen doet. En dus niet van één kerk. Maar we dragen dit samen met elkaar. We dragen allemaal ons steentje bij. Ook heel veel vrijwilligers die nu ook aansluiten om te helpen. Er komt een heel mooi koor om te zingen. Wij kijken er echt enorm naar uit.
1: Ja, dat snap ik.
4: Ja.
1: Nu hopen op mooi weer.
2: Ja, dat vooral. Dat zal
3: Ja, het is meestal mooi weer met Kopje Cultuur. Dus we hopen dat dat nu ook zo is.
1: Ja, zeker. En het is dus op 7 september, 's ochtends.
2: Ja, om 10:30 begint de dienst. Of de dienst, de tentsamenkomst. En we hebben een hele mooie spreker, fijne spreker. Martin Brand zou komen spreken. Ik word bekend, denk ik, van landelijke... EO-achtige dingen die hij vroeger wel heeft gedaan. Hij werkt nu wel voor het leger zelf, maar hij is een hele bevlogen man en vol passie van het evangelie. Het koor zou ook zingen, dat is een heel groot gospelkoor uit Harderwijk, Inspiration, onder leiding van Wim Rauw. En het is echt black gospel, echt de swingende muziek. Ja, dat is echt heel leuk. En Martin Brand zal ook iets samen zingen met het koor. Nou ja, we hebben dat voor de kinderen hebben we een kindermoment. Nou, het is ook heel leuk dat Ellie Zuiderveld komt. Nou ja, ook wel bekend voor Ellie en de Rickert. Dus dat is gewoon heel leuk. Want zij kan dat zo mooi om kinderen dicht bij het hart van het evangelie te brengen. En ook met mensen te verbinden. Dat is wel haar kracht, denk ik. De rust, de liefde die ze uitstraalt naar mensen. Dus het is gewoon heel mooi.
1: En is het ook voor mensen die misschien niet op zondag naar de kerk gaan? Of eigenlijk juist niet zich hier normaal tot het kerkelijk of christendom aangetrokken voelen?
3: Het is toch wat meer, open. Je hoeft niet een gebouw binnen. Je kunt gewoon komen kijken. En ik hoop dat het ze raakt. En het thema is ook verspreiden van geluk. En ik hoop dat ze daar iets van mee mogen krijgen.
1: En is er ook, ik kan me ook voorstellen dat mensen misschien wat schroom voelen. En denken, kan ik eigenlijk wel meezingen? Kan ik wel meedoen?
2: Ja, zeker wel.
3: Is een liturgie, hè?
2: Ja, is een heel mooi.
3: Dus het wordt uitgedeeld. Dus,
4: En anders mag je ook gewoon lekker blijven zitten.
2: En lekker
4: aan de zijlijn meekijken. Dat hebben we vorig jaar ook gemerkt. Mensen die dan voorbij komen op de fiets of wat dan ook. Die toch even afstappen. En wel nieuwsgierig zijn van wat gebeurt daar. Dus ik denk dat is prima, weet je. En voel je ook vrij inderdaad om te komen. Lekker erbij gaan zitten. Er zijn genoeg stoelen. Daar wordt allemaal voor gezorgd. Dus je kan gaan en staan waar je wil.
1: Ja, dus ook, mocht je denken, ik ben nieuwsgierig... of ik wil heel graag dit een keer ervaren.
2: Precies.
1: dan is het natuurlijk een hele mooie instap.
3: Ja. Zeker, precies. Ja.
2: Het is inderdaad ook heel laagdrempelig. En dat is ook wat we heel graag willen. Om het toegankelijk te maken voor iedereen. En na de dienst is er altijd koffie en thee. En we hebben lekkere broodjes. Dus dat is altijd iets wat mensen ook samen verbinden. Ja, voor de kinderen hebben we ook een kleine attentie. Ja. Het is gewoon leuk. Leuk om er te zijn. Het is
1: Je mag gewoon... Ik mag gewoon daar op 7 september om 10:30.
2: Je mag daar gewoon komen.
1: Kwart over 10 zal ik zeggen.
2: Ja. Mag ook.
1: Ik kom gewoon binnen. Ik kom binnen. Ja, ik kon zeggen binnen, maar ik kom aan.
2: Je komt aan.
1: En ik kan gewoon gaan zitten.
3: Ja.
1: En het ervaren.
3: Ja, precies. Zeker. Ja.
4: En ook al kom je om 10:45, dan mag dat ook.
2: Dan mag dat ook. Ja.
4: Weet je, dat is het mooie van dat het gewoon op de markt is. Je hoeft niet een deur door, want dat is vaak, hè, met Klaas ook zegt, de drempel. Je kan van alle kanten kun je even aan de zijlijn meegenieten van wat we gaan doen.
1: Ja. Zo'n prachtig weekend.
4: Ja, zeker.
1: Waar zie jij het meest naar uit?
4: Het samen zijn, gewoon met elkaar. Als ik even denk aan vorig jaar, het zingen met elkaar. En dat weet je, er zijn geen kerkmuren. De kerkmuren vallen weg en ik denk dat we daar naartoe moeten. Met elkaar, daar krijg ik gewoon nu alweer kippenvel van. Ja. Dus ik kijk er enorm naar uit. Ja, ik vind het echt ontzettend, ontzettend leuk om met elkaar te doen.
1: Nou, voor jou, Willy.
2: Ja, ik denk dat ik dat kan beamen. Juist die kerkmuren vallen weg. Weet je, het is niet meer van, of van die kerk of van die kerk of van die kerk. Nee, we zijn samen. Eén. Samen. Samen toch een stukje van God te kunnen ervaren, te kunnen zien. En elkaar te mogen ontmoeten. En hem te mogen ontmoeten. En ik denk, en dat door middel van muziek, door zang, door de vertellingen, door het woord. En juist elkaar. Juist met elkaar, wat jij ook zegt, die verbinding met elkaar aan te gaan. Ik denk dat dat zo mooi is. Want we zijn met z'n allen christenen. En dat zit hem niet in een gebouw. Het zit hem in de relatie die je hebt met God. En ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn, denk ik.
1: Ja?
3: Ik hoop dat ze iets van die vreugde en die blijdschap meekrijgen. In het luisteren, in het zitten, in het zingen. Iets van die vreugde wat we willen verspreiden. En dat echt letterlijk misschien wel een zaadje plant. Dan hoop ik die warmte, die liefde, dat ze dat mee mogen nemen. En dat dat wat mag brengen in hun leven.
2: Amen.
1: Dank jullie wel. En ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier.
4: Ja, jullie ontzettend bedankt dat we mochten komen.
2: Ja, absoluut.
1: En jullie bedankt voor de oliebollen.
4: Ik word daar heel blij van.

0: Ja, en van Steenwijk gaan we naar Vollenhoven en ik zit tegenover Gert-Jan van den Born. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook uit het prachtige Vollenhoven nu?
1: Nee, ik kom niet uit Vollenhoven, ik kom uit Belschutsloot.
0: Nou,
1: en dat is ook heel prachtig.
0: Is ook echt prachtig. Ja. Ik moet zeggen, we wonen in een prachtige gemeente.
1: Absoluut, ja.
0: En u zit hier voor het landgoed Oldehof.
1: Ja.
0: In Vollenhoven.
1: Ik ben bestuurslid bij de stichting Oldehof. Bestuur van 5 personen. En ik heb onder andere de taak om met name naar het groen, hè, de bossen, de landerijen en ook de lanen, om daar wat meer aandacht aan te geven. En uiteraard als bestuur hebben we beslissingen met elkaar. Maar ik mag specifiek dit soort zaken extra onder de aandacht brengen.
0: Is dat ook uw achtergrond?
1: In zekere zin wel. Ik ben van origine een Wagenings bodemkundige en landschapsecoloog. Ik heb lange tijd bij het planbureau gewerkt. En dan kom je al in. Het planbureau kijkt erg ook naar voren. Van wat gebeurt er over 10 of over 50 jaar. Kijk naar onderwerpen als klimaatverandering. Dus ik voel me redelijk goed thuis op het landgoed. Als iemand die mee mag besturen.
0: Ja, dat snap ik heel goed. En we hebben het over eigenlijk de Bomenlaan.
1: Ja.
0: En dat is de entree van het landgoed?
1: Er is een bomenlaan. Dat is een bomenlaan van ongeveer 300 meter. Die loopt vanaf de havenzaat richting Vollenhoven. Dus mogelijk een van de oudste verbindingen richting stadje Vollenhoven. En dat is een beuken-eikenlaan. De eikenlaan dat meer aan de noordkant en aan de zuidkant vooral beuken. En daarnaast is nog een soort houtsingel met bredere met bomen en beuken. En we hebben in 2019, ik zat toch niet in bestuur... maar is die storm geweest met een enorme schade ook op het landgoed. Onder andere het campinggedeelte, heel veel bomen half afgebroken. En ook deze bomenrij die heeft behoorlijke schade opgelopen.
0: Hoe lang staan deze bomen er al?
1: Ja, schatting is een beetje rond de 90 jaar. 80, ja. 90, ja. En dat door de beuken, en dat heeft onder andere met veranderend klimaat te maken, lange durige periode van droogte of lange veel neerslag. Beuken hebben het gewoon erg zwaar op het ogenblik. En dat zie je ook. En ook in de herplantadviezen wordt echt gezegd, wees voorzichtig met beuken. Want je weet niet wat er gaat gebeuren de komende tientallen jaren. En dan zou je wel eens opnieuw moeten gaan planten. Dus daarom kiezen we ook voor een herplant met eiken. In dit geval wintereiken.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen, weet je, zo'n beuk die groeit op een gegeven moment waarschijnlijk wel. Maar je hebt ook natuurlijk het gevaar weer dat als er nog zo'n storm komt, dat ze wat makkelijker dan omvallen. Ja. Met de gevolgen van dien.
1: Ja, en zeker omdat ze dus gevoeliger zijn voor droogte, is de vitaliteit is achteruit. En dat is ook, we hebben veel contacten met de bosgroep Noordoost-Nederland. En die mede adviseert naar ons van waar we op moeten letten. Die hebben dus de inventarisatie gedaan. En dan blijkt dat vooral die beukenlaan het erg te lijden heeft. En dat is gewoon zichtbaar. En dat heeft ook invloed op de veiligheid. Je wilt daar veilig kunnen wandelen. Kijk, zeker als storm moet je niet in bossen zijn, zeggen ze altijd. Maar het moet veilig zijn. En dan kom je een beetje bij de definitie, wat is een laan? En dan kom je er eigenlijk op uit. Een laan bestaat uit regelmatig aan linker- en rechterzijde van een laan dezelfde bomen van dezelfde leeftijd. Nou, dat is hier absoluut niet meer het geval. De eiken zijn in redelijke staat, het eikendeel van de laan. Maar ja, een laan is, wat ik net zei, zijn twee rijen bomen van gelijke leeftijd en gelijke soort. Dus we moeten echt aan de slag. En we hebben eerst 2020 veel aandacht besteed aan het herplanten op de camping. Bij de camping en nu dus de aandacht voor dit deel van het landgoed.
0: En moet ik nou het straks zien dat jullie ik gok met een kraan komen, alles eruit trekken en allemaal kleine eikjes gaan planten?
1: Ja, dus eigenlijk kort samengevat is dat het geval. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen en ook op het juiste moment. En dat heeft te maken met de biodiversiteit, vogels. Er zit ook een ooievaarsnest. Nou, die boom blijft bijvoorbeeld staan. Vleermuizen zijn erg belangrijk. Zitten ergens in holen, in vooral in de beuken, want die zijn natuurlijk wat zwakker, kunnen ze makkelijk in. En daar houden we heel goed rekening mee. Dat is ook in de verplichting vanuit de vergunningverlening, in dit geval de provincie, dat we daar goed rekening mee houden. Dus de timing, wanneer je iets doet en hoe je het doet, dat houdt daar rekening mee.
0: En ik kan me voorstellen dat je niet meteen een eik van een paar meter daar de grond in zet. Dus er komen kleine boompjes.
1: Ja, nou, er komen bomen die al een diameter hebben van tussen de 12 en 14 centimeter. Dus dat is toch is redelijk.
0: Ja, dat is best wel, al wel een boom.
1: Ja, dat is een boom. En als ze wat ouder zijn en dikker, wordt het moeilijker omdat ze goed aanslaan. Dus die keuze voor 12 tot 14 centimeter is een hele mooie maat, waardoor de kans dat ze aanslaan gewoon het grootst is. En nou, nadat we dus de bomen hebben gekapt, wordt er ook nog gefreesd in de grond, zodat er een goede extra aarde en nou ja, de compost erbij gedaan wordt, zodat ze goed kunnen groeien. Dus we letten heel erg op en dan krijgen ze een ring eromheen, zodat bij het water geven, dat die bomen, dat we dat intensief kunnen begeleiden, zodat ze die eerste paar jaar goed doorkomen.
0: En dan duurt het even voordat het echt die laan wordt natuurlijk.
1: Ja,
0: maar
1: ja,
0: op zich niet, hè? Want de definitie van een laan zegt niet dat grote bomen hoeven te zijn.
1: Nee, dat is al mooi, vaak heel mooi. Dus we groeien toe naar een steeds prachtiger, imposante boom die de historie dus ook weer in beeld brengt. Ja, het moet gewoon een keer gebeuren. Dit landgoed is van 1635, dus we weten niet alles van de geschiedenis. Maar om de zoveel tijd zal er toch wel weer een nieuwe eikenlaan of een laan met bomen zijn geplant. En nu zitten we in een fase dat die zo toegetakeld is dat we kunnen wel zeggen, we doen het nu niet, we doen het over 10 jaar. Maar dan heb je nog meer problemen. Het moet gewoon een keer gebeuren. En dat is een hele beslissing. Daar hebben we zorgvuldig over nagedacht. En adviezen over ingewonnen.
0: Een prijzige beslissing?
1: Het is een prijzige beslissing. En we krijgen ook subsidie. Waardoor, even een schatting, ik weet niet exact, ongeveer 2/3 gesubsidieerd wordt. Maar we moeten toch als stichting ook zelf bijdragen. En ja, we hopen dit te kunnen realiseren. En
0: ja,
1: we zijn nu bezig met dus een stukje communicatie naar de omgeving om uit te leggen. En dat doen we onder andere volgende week zaterdag van 10:30 tot 12:30. Dan ben ik aanwezig, maar ook iemand van de bosgroepen, om uitleg te geven aan mensen die geïnteresseerd zijn. Om daar, dan kunnen ze met eigen ogen zien welke staat de bomenlaan is. Een beetje een beeld vormen van wat wij willen realiseren.
0: En wat is het plan met het oude hout?
1: Het oude hout, dat zal het functionele deel, dat zou ook gaat verkocht worden aan laten we zeggen timmerbedrijven of meubelmakers. En dat is dus ook voor ons een stukje niet een extra inkomsten, maar dat zit in die totale prijssom van je hebt arbeid nodig om te kappen, maar je kunt wat verkopen en netto blijft er wat over. En we willen proberen dat de zijtakken, dat we daar stukken van een meter van maken en dat we die tegen een interessante prijs aan burgers in de omgeving kunnen verkopen. Het zal niet zo zijn dat iemand zegt, doe maar 10 kuub, want dat is niet de bedoeling. Het gaat erom dat we het op een leuke manier kunnen verdelen onder mensen die er belangstelling voor hebben.
0: Ja, mooi. En dan een kleine schatting. Wanneer kunnen wij als inwoners van Sneeuwwijkland over een nieuwe eiken bomenlaan,
1: hoe
0: zeg ik dit?
1: Ja, dat is in ieder geval voor mij is het duidelijk. Het idee is om in november, begin oktober, begin december, om dan te kappen. En dan kun je eigenlijk vrij snel na het frezen en het aanbrengen van wat compost de bomen planten. Dus we hopen dit jaar dit te realiseren.
0: Voor echt de vorstperiode?
1: Ja, voordat de vorst intreedt is het prettig om de bomen te planten. Maar goed, dat kan op zich allemaal vrij snel gaan. Er zijn mensen die daar ervaring in hebben. We zitten wel met een officiële procedure van de vergunningverlening. Dus dat is wat de gemeente moet organiseren. En als het goed is, wordt er direct na de communicatie naar de burgers en die, zeg maar, die open laan, laat ik het zo maar even, die 2 uurtjes op zaterdag de 5 september... dan zal de gemeente het verzoek voor een vergunning die wij dan doen publiceren. En dan komt er een periode van een x-aantal weken om dat allemaal netjes af te handelen.
0: En wanneer zijn de eiken volwassen?
1: Nou, ik heb zelf in mijn tuin een boom waarvan ik weet dat hij 30 jaar oud is. En ik moet zeggen, dat vind ik al een hele prachtige. Dat zou, als dat een laan zou zijn, dan denk ik dat wel het gevoel van een prachtige historische laan weer terugkrijgen. Dus ja, je hebt wel tientallen jaren nodig.
0: Ja,
1: ja.
0: Duurt even. Dus we moeten geduld hebben met elkaar.
1: Absoluut.
0: Ik wens u heel veel succes en plezier.
1: Dank je wel en fijn dat ik dit heb mogen toelichten.
0: Natuurlijk.

0: En goedemorgen. En als het goed is, spreek ik met Sydney van den Berg.
1: Goeiedag. Ja, Sydney van den Berg hier. Klopt.
0: Top. En dan hoop ik niet dat je aan het rijden bent.
1: Nee.
0: Of in ieder geval handsfree aan het bellen bent dan, zeg maar.
1: Nee, de bus rijdt alleen door de week.
0: Oké. Ja. Toch altijd even checken, hè?
1: Hartstikke goed.
0: Iets met veiligheid.
1: Ja, veiligheid voor alles.
0: Want waar bel ik naartoe?
1: Sorry, waar?
0: Ja, waar zit je op dit moment?
1: Ik zit op dit moment thuis. Ik ben woonachtig in Darp.
0: In Darp. En in Darp dachten jullie nou, weet je, ik mis een busverbinding.
1: Ja, ooit is gekomen vanuit een woononderzoek. Ik ben zelf ook voorzitter van de dorpsgemeenschap Darp, Havelberg en Busselte. En in de tijd was er ontzettende behoefte ook aan manieren van wonen. En hoe doe je dat dan? En waar is er dan ruimte? Nou, degene die Darp een beetje kent weet dat we helemaal opgesloten zitten aan de buitenronden. Tussen militaire terreinen, Natura 2000 en het Vitens Waterwindgebied. Dus aan die buitenkanten is niet zo heel veel uitbreiding mogelijk. En in dat onderzoek kwamen ook de faciliteiten kwamen naar voren. Over wat mis je en wat zou je terug willen enzovoort. Nou, en daar kwam echt met een hele hoge score uit dat onderzoek dat de bus weer terug moest komen. Dat wilden de bewoners heel graag.
0: Ja, want er heeft altijd een bus gereden tot 2021 en toen is hij geschrapt.
1: Ja, door de provincie, OV-bureau Groningen-Drenthe is dat waar dat onder valt. En die hebben in de coronatijd een bezuiniging moeten doorvoeren. Er reden toen de tijd wel bussen, maar er zaten geen mensen in. En dan op een gegeven moment, als je dan iets moet bezuinigen, dan kijk je naar de minst renderende lijn. Nou, en dat was deze lijn, commercieel gezien. Dus die ging eruit.
0: Ja, want er rijdt verder geen andere bus. Dit is natuurlijk een buslijn van Steenwijk richting Havelte.
1: Ja.
0: Er rijdt geen andere bus.
1: Nee. Dus de dorpen Darp en Havelteberg waren op dat moment afgesloten van openbaar vervoer.
0: Ja, dat is niet handig.
1: Nee, dat is wat met die bezuiniging gebeurde.
0: Ja, maar jullie dachten dat dus ook. Dat is niet handig.
1: Nee, ik woon hier zelf pas 4 jaar in mijn rol in die dorpsgemeenschap. En met dat ik me vanzelf vanuit de dorpsgemeenschap ging bemoeien met het thema wonen, kwam dit wel ter sprake in dat onderzoek wat ik zojuist vertelde. Ja. Dat wonenonderzoek in het dorp. En toen dacht ik, als de inwoners graag weer die bus terugleiden, of dat gewoon missen, die openbaar vervoerverbinding, ja, dan ga ik me daarvoor inzetten vanuit de dorpsgemeenschap. En dat heb ik gedaan.
0: En dat is gelukt?
1: Uiteindelijk wel. Hè, want je moet heel wat hoorders nemen, wil je dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want het is natuurlijk iets. Ik zei net al even voor de grap, je bent toch niet aan het rijden en aan het bellen tegelijk. Maar je vervoert wel mensen.
1: Uiteraard, ja. Je vervoert wel mensen. En wat ik al zei, het is een hele klus om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En ik snap ook wel dat een commerciële dienst kan niet. Hè? Dat komt gewoon niet uit. Daardoor is die vorige dienst ook uiteindelijk geschrapt. Hè? Er waren te hoge kosten bij. En daar hebben we een alternatief voor bedacht in de vorm van een buurtbus. Maar die dan niet door commerciële chauffeurs wordt gereden, maar door een groep vrijwilligers.
0: En zelf ook een van die vrijwilligers?
1: Zeker. Ik rij altijd op de vrijdagmiddag voor degene die eens een keer met mij mee wil rijden.
0: Ja, want het is dus een buurtbusje.
1: Ja, 8 persoons.
0: Een 8-persoonsbusje, dus daar mag je ook met een gewoon rijbewijs in rijden?
1: Ja, daar mag je met een gewoon rijbewijs in rijden. Ik doe ook meteen maar een stukje reclame, hoor. Als er mensen zijn die denken, ik vind het ook wel leuk om af en toe eens een keer een ritje te rijden voor zo'n buurtbus. Nou, dat kan. Je kunt je altijd bij ons aanmelden als vrijwilliger. We hebben op dit moment 30. Met een groep van 30 rijden we de diensten. En wat ik al zei, we doen het door de week. Van 6:30 's morgens tot 7:30 's avonds. En dat zijn 12 diensten op een dag. En een buschauffeur rijdt ongeveer 3 uurtjes achter elkaar. 1 keer in de week.
0: Ja, dus je rijdt van Havelte naar Steenwijk en van Steenwijk weer naar Havelte. Heen en weer.
1: Ja. En niet te vergeten de Johannes Postkazerne, want die zit ook in de route.
0: Ja, natuurlijk. Dat lijkt me ook wel handig. Ik geloof dat ook wel mensen met de bus heen moeten. En zeker. Ik was dus heel nieuwsgierig. Want ik ga wel eens, of ik ging wel eens met de bus. Ik woon zelf in Steenwijk, dus ik ben vrij centraal. Ik ga altijd met de trein. Maar als ik met de bus ga, heb ik zo'n OV-chipkaart. En dan moet ik me inchecken. Hoe betaal ik bij jullie?
1: Met je pinpas.
0: Oké.
1: Ja, en een ritje kost 2 euro. Dus het valt hartstikke mee. En het maakt niet uit waar je in of uitstapt. Dat maakt niet uit. Het is altijd 2 euro. €2, ja.
0: Oké. En dan kan ik gewoon contactloos betalen?
1: Ja, met de pinpas, klopt. Ja.
0: En dus mijn OV-chipkaart. Tegenwoordig kun je trouwens ook met de gewone bus, volgens mij, met je OV, gewoon met je pinpas betalen.
1: En... Ja, we zijn nog bezig om te kijken of er ook een systeem mogelijk is dat je ook die OV-kaart kan faciliteren. Maar dat zit er nu nog niet in. Dus dat is ook niet aan ons. Hè. Dat verzorgt de provincie, het OV-bureau. Die is uiteindelijk verantwoordelijk ervoor. En tot nu toe kunnen in buurtbussen eigenlijk door het hele land heen alleen met pinpassen betaald worden.
0: Ja, en jullie zijn nu een weekje aan het rijden.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja.
0: Mag ik vragen hoeveel mensen jullie al vervoerd hebben? Ongeveer.
1: Ja, over de week weet ik het niet. Maar tot mijn dienst van 12 tot 3 hadden we gisteren al 12 mensen vervoerd. Dus, nou.
0: En hoeveel mensen heb je zelf vervoerd?
1: Ik heb er zelf 4 vervoerd.
0: Leuk.
1: Ja. en 1 militair en 1 toerist. Ja.
0: En wat zijn de reacties geweest in de buurt en zo om je heen?
1: Ja, wisselend. Hè. Er zijn mensen die zeggen, ja, die bus die werd toentertijd wegens bezuinigingsmaatregelen geschrapt. Dus dat heeft helemaal geen bestaansrecht. Nou, dat blijkt dus wel, want we zijn net aan het rijden. En ja, als dit zo doorzet, dan heeft het dus wel bestaansrecht.
0: Ja, en dit is dus een bus die door de week elke uur rijdt.
1: Ja.
0: In 12 keer zeg maar achter elkaar. 12 uren achter elkaar. Het is niet het idee van bijvoorbeeld een belbus, wat we ook wel hebben gekend. Allemaal dat soort dingen. Het is gewoon echt een bus die echt die dienstregeling behoudt.
1: Ja, het is echt een dienstlijnbus. Hè? Dus je hoeft hem niet te bellen. Je gaat gewoon je kan het bijvoorbeeld zien op onze website. En anders zijn we ook aangesloten op OV9292. Maar dan moet je wel die haltenamen natuurlijk een klein beetje kennen. Ja, tenzij je gewoon zegt, ik wil van Steenwijk naar de Hunebedden in het Holtingenveld. Ik noem maar iets. Nou, misschien geeft hij het dan ook aan. Maar ja, onze buslijn die komt in ieder geval naar voren. 524, dat is de buslijn. En er staan ook langs de hele route ook van de bordjes met de tijden erop. En we hebben ook natuurlijk een eigen website in de lucht geholpen, waar de dienstregeling ook op zichtbaar is.
0: En kun je die noemen?
1: Ja, zeker. Dat is www.buurtbus48.nl. Dat is de website. Daar kun je ons vinden. En daar vind je de dienstregeling. En, en als je vragen hebt aan ons, dan kun je via het contactknopje ons ook allerlei vragen stellen. En kun je je ook bijvoorbeeld aanmelden als vrijwilliger. Dat kan ook via die knop.
0: Ik ben ondertussen even op 9292 aan het zoeken.
1: Ja,
0: of ik
1: hem maar
0: kan
1: in,
0: vinden.
1: Je...
0: Alleen, dat is niet handig als je het op zaterdag doet en je zegt, ik wil het nu.
1: Nee. Nee, dat moet je op maandag doen en doe het even na 7:30 ergens. En als je dan van Steenwijk naar Havel te willen of zo, dan komt hij als het goed is in jouw voorkeurenlijstje naar voren, 524.
0: Een plaats, Havelte. En dan zeg ik wil dinsdag. En dan zeg ik, dan zie ik buslijn 524.
1: Ja, dat is hem.
0: Ja, de buurtbus.
1: De buurtbus 524.
0: Staat ook duidelijk bij, koop uw kaartje of maandkaart bij de chauffeur, alleen pinnen.
1: Ja, alleen pinnen.
0: Ja, nou ik moet zeggen, mooi initiatief. En het klinkt als een heel erg duur initiatief. Denk je dat dit, ik ga het gewoon zo vragen, denk je dat het uit kan?
1: Zeker, zeker. Wij hebben zelf geen kosten aan de bus. Als stichting, hè, want wij zijn een stichting. Dus de provincie die betaalt de bus, het onderhoud en de brandstof en al dat soort dingen. En het enige wat wij als stichting voor hoeven te zorgen zijn de chauffeurs en dat we de ritten op de tijden rijden die in de dienstregeling staat. Dus dat moeten wij regelen aan onze kant. En uiteraard een stukje stalling en dat soort dingen.
0: Ja, ja. Nou ja, dan hoop ik dat jullie heel veel veilige kilometers gaan maken.
1: Ja, en ik zeg hierbij, neem gewoon af en toe eens een keer de bus in plaats van de auto. Het is ook nog gewoon leuk. Je kunt even kletsen met wat mensen en met de chauffeur mag je uiteraard ook kletsen tijdens de rit. Dat is helemaal niet verboden.
0: Ja, heel veel succes en plezier.
1: Nou, dankjewel.
2: Voor Steenwijkerland is dit RTV Vos.

0: Ja, en dat was het Wiegelied 2.0. Ik dacht al, wat een versie, maar onze technicus had bedacht vandaag. Daar gaan we voor. En wij gaan weer naar het weekend. Het weekend van Kopje Cultuur in Steenwijk. En daar strijkt in dat weekend Hendriks Karavaan neer. En als het goed is, spreek ik met Jean-Pierre.
1: Hallo Kimberly.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Hallo.
0: En wij hebben hier, ja, ik ga het ook maar gewoon even heel eerlijk toegeven. Wij zagen jouw achternaam staan. Er hebben nu al 3 mensen aan mij gevraagd. Ga je dit gewoon doen? Ik ga alvast sorry zeggen, maar ik wil het wel gewoon proberen.
1: Nou, het is eigenlijk best wel makkelijk, Kimberly. Geef het maar een gooi.
0: Oké. Okay. Nishimiyumuremi.
1: Ik ga je helpen. Het is Shimiyumuremi.
0: Ja.
1: Ja, de mooiste achternaam van het land. Dat is er wel zo.
0: Hij klinkt prachtig. Maar
1: het is prachtig.
0: Als je hem zo ziet staan, dan denk je wel even, hoe dan?
1: Als je het in lettergreep hakt, is het eigenlijk heel erg makkelijk.
0: Ja, ik heet als meisjesnaam De Jonge.
1: Oh, ja, ook echt een mond vol.
0: Ja, dus dat valt wel mee. Maar los daarvan, welkom hier in het programma. En,
1: dankjewel.
0: Al is een keer in Steenwijk geweest.
1: Dit wordt mijn eerste keer Steenwijk. En ik kijk er heel erg naar uit. Want het is natuurlijk een special occasion, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Want wij komen Hendriks Karavaan spelen. In Steenwijk bij Villa Ramsroete.
0: Ja, want wat is Hendriks Karavaan?
1: Ja, Hendriks Karavaan, dat is een muziektheaterstuk. Wat zich afspeelt, in dit geval in Villa Ramsroete, in een hele groot huis. En het draait om Hendrik, dat is de heer des huizes, als titel. En het is zijn verjaardag. En het publiek, die zijn de vrienden of de bezoekers, eigenlijk de uitgenodigden, moet ik zeggen, op de verjaardag. En op de voorgrond is er feest, er zijn muzikanten, alles is versierd, alles is mooi. Maar binnen in het huis broeit er van alles. Want iedereen in het huis heeft namelijk een geheim. En dat ontwikkelt zich en dat kookt. En het publiek die leert stapsgewijs af van iedereens geheimen. En uiteindelijk komt dat bij elkaar en wordt alles onthuld met alle gevolgen van dien. Dat in het kort.
0: Ik denk nu een beetje Cluedo.
1: Er gaat niemand dood. Er is geen bloed. Dus voor hen die je niet tegen bloed kunnen, er is geen bloed. Maar het is echt een komedie. Het is echt er is veel humor. Er is veel muziek. Natuurlijk, we spelen met Villa Ramsroete als decor. Dus het publiek kijkt ook echt uit naar het huis. Dit is namelijk ook de eerste keer dat we deze voorstelling spelen waarbij het publiek zit op een tribune. Normaal gesproken loopt het publiek in het huis.
0: Ja, want het is een voorstelling die jullie op meerdere plekken doen. Vandaar ook,
1: ja,
0: denk ik, de
1: inderdaad.
0: Naam Karavaan.
1: Ja, precies. Ik ben, as we speak, ben ik in Leeuwarden in de kleedkamer. We hebben hier op donderdag en vrijdag gespeeld. En we spelen 3 keer per dag. Vandaag spelen we 3 keer en morgen spelen we ook nog 2 keer. En vorige week waren wij in Haarlem. En vorig jaar hebben we de voorstelling ook gespeeld op 5 verschillende locaties in 5 weekenden. Dus het is inderdaad wel een rondreizende theatervoorstelling. En dan is Steenwijk is de apotheose, de laatste weekend van dit jaar.
0: Ja, en dan in zo'n prachtig gebouw, Villa Ramsroete.
1: Het is echt een prachtig gebouw. Misschien wel de mooiste gebouw waar we nu tot nu toe hebben gespeeld. Dus dat is natuurlijk prachtig. Zowel als acteur als publiek is het natuurlijk prachtig om zo'n huis te aanschouwen en om daar het hele spektakelstuk af te laten spelen. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
0: Ja, en we kunnen het dus volgend weekend zien.
1: Ja.
0: In Villa Ramsroete.
1: Ja.
0: Wat normaal, zeg maar, we denken altijd kopje cultuur. Oh, wat leuk. Allemaal gratis. Maar voor deze voorstelling is er wel entree.
1: Voor deze voorstelling is er wel entree. Maar dat is maar €5. En inderdaad, ik kan begrijpen dat iedereen die naar Kopje Cultuur gaat, die is waarschijnlijk gewend aan gratis. Maar deze voorstelling was bij elke andere locatie was het €15. Dus eigenlijk is dit wel de meest voordelige om heen te gaan van het hele programma. En ik kan iedereen beloven dat die €5 entree meer dan waard is voor deze voorstelling. En dat is niet omdat ik er zelf in speel, maar dat is echt waar.
0: Ja, en het komt ook vanuit Hendrik de Keizer, het monument.
1: Ja, inderdaad. Het is een, precies. En het is een samenwerking tussen Hendrik de Keizer monumenten, die eigendom is van alle huizen waar we spelen en die het ook onderhoudt. En anderzijds Caravaan, dat is een theaterorganisatie uit Alkmaar, wat elk jaar een festival organiseert in Alkmaar. En die hebben de handen ineengesloten samen met de Vriendenloterij. En toen is deze voorstelling tot stand gekomen.
0: Ja, en dan ben jij dus lid van Caravaan.
1: Nee, ik speel Hendrik. Sorry, dat had ik misschien moeten...
0: Ja, nee, zover was ik al. Dat was eigenlijk de volgende vraag. Oh, maar ja. Vanuit dat theater speel jij...
1: Vanuit het theater, zo. Ja, ik zie. Ja. Vanuit Caravaan ben ik acteur. Ja, klopt.
0: Ja. Nou, ik wens je vandaag ook nog heel veel plezier en succes.
1: Dank je wel.
0: En natuurlijk volgend weekend ook. En ook voor de mensen die gaan kijken. En waar zijn de kaartjes te verkrijgen?
1: De kaarten zijn te verkrijgen op Hendriks Caravaan. Dat is Hendrik met CK. .nl. Ik zou tegen de mensen zeggen, koop je kaartje snel. Want het gaat eigenlijk best wel hard. We hebben geregeld uitverkochte voorstellingen. En we spelen donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag spelen we 3 keer per dag.
0: Ja, heel veel succes en heel veel plezier.
1: Dankjewel Kimberly en voor iedereen tot volgende week.

0: ja. Oh, ja, sorry. Ik ben weer drie dingen tegelijk aan het doen. Ik zei net... Ja, zeker. Maar dan moet het ook lukken, hè, Dirk.
1: Ja, kun je nog een keer wagen aan die naam van die goede meneer?
0: Nee. Nee. Nee. Het is echt een prachtige naam. Echt prachtig. Maar ja, ik ben ook maar een simpele steenwijker, hè.
1: Ja, nou ja, dat maakt allemaal niet uit.
0: Nee, zeker niet.
1: Je doet ook je best, hè.
0: Daarom. Je bent even aangeschoven. Je dacht, ik ga eerst even politiek interviewen. En daarna schuif ik gewoon even gezellig aan. Maar de Goed Nieuwskrant.
1: Ja, Goed Nieuwskrant. Ja, dat is geen krant. Het is een magazine.
0: Goed Nieuws Magazine.
1: Een Goed Nieuws Magazine, ja. Ja, dat is eigenlijk best wel mooi. We zitten een beetje tegen de deadline aan te werken. Ik heb net nog een interview opgenomen wat er nog in moet. En eigenlijk moet die volgende week bij de drukker liggen.
0: Ja, hoeveelste editie wordt dit?
1: De tweede, maar de eerste was een krant.
0: Ja.
1: En daar komt dus Goed Nieuwskrant ook eigenlijk een beetje vandaan. Omdat eigenlijk de mensen een beetje verdrietig werden van het slechte nieuws wat er iedere keer gebracht werd.
0: Nou ja, ik denk dat ik me daar wel in kan vinden.
1: Ja, dat kan je wel in vinden. Dus je vindt een Goed Nieuws magazine, vind je wel een mooi alternatief?
0: Zeker. Laten we ook stilstaan bij het mooie wat er gebeurt in de wereld in plaats van al die kommer en kwel.
1: Nou, daar gaan we ons best voor doen met een leuke groep mensen. En ja, dan is het, ja, hoe moet ik het zeggen? Het krantje wordt 36 pagina's dik. Dus het krantje heb ik het alweer over het magazine. Het komt wel bij een krantje in. En dat is ook wel weer bijzonder natuurlijk. Want we hebben de samenwerking gevonden met Brug Media. En zoals je weet zijn die de uitgever van Nieuwsbode de Kop. En daar hebben we een hele mooie samenwerking in gevonden. Dus ja, wat dat betreft kan het eigenlijk niet meer stuk.
0: En wie is we?
1: Nou, dat is we. Dat is de organisatie. Hè? De Sociaal Werk de Kop vanuit het mantelzorgnetwerk. En dan een aantal vrijwilligers uit verzorgingshuizen die, of een aantal personeelsleden, kan ik beter zeggen, uit de verzorgingshuizen, die bij onze werkgroep zijn aangesloten. Moet je me niet vragen wie het allemaal zijn. Want die heb ik allemaal direct niet voor de spiezen. Anders heb ik het wel op een briefje gezet. Maar het is een groep van ongeveer 10 mensen waar we het blad mee maken samen. En die allerlei ideeën aandragen en zo. En nou ja, daar gaan we het mee doen.
0: En iedereen krijgt hem dus met de huis-aan-huis-bladen. Als iemand nou een nee-nee-sticker heeft, kun je hem dan nog ergens ophalen?
1: Hij komt ook online te staan, dus je kan hem straks ook online kan je hem bekijken. En hij ligt natuurlijk ook bij diverse dingen waar Nieuwsbode de Kop ligt.

0: onder een steen, dat weten jullie ook.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk wel best wel een beetje jammer. Dat is een meneer die heel veel schrijft over palliatieve zorg. En die heeft een mooi artikel in het magazine geschreven. We hebben eigenlijk hele mooie bijdragers erin. Dat is eigenlijk een kopje cultuur zit erin. Waar hebben we het eigenlijk niet over? We hebben er een historicus erin. Heb je ook wel eens van gehoord. Zeker de meneer Van der Linden Vollenhoven. Die heeft een mooi verhaal neergelegd. We hebben een hele beroemde scheidsrechter van Steenwijk en Land komt erin. Met een heel mooi verhaal. Ja, Peter van der Terp heb je toch wel eens van gehoord, Kimberly. En Peter van der Terp, dat is een van de bekendste scheidsrechters op basketbalgebied van de wereld.
0: Ja, zover kom ik, maar ik hoef het jullie ook niet allemaal te vertellen dat ik en sport geen vrienden zijn, hè?
1: Nee, maar daar hoef je geen vrienden voor te zijn.
0: Maar als je de naam noemt, denk ik, hé, dat weet ik.
1: Dat is gewoon een beetje algemene kennis, hè, is dat. Dus in dat licht gezien is het wel mooi. Ik hoorde, ik heb de interviews vrijdag gedaan met Luc Greve en Roel van der Zweren. En ik heb vernomen dat bij Kopje Cultuur de vrijdagavond de filmavond, die moet je niet missen.
0: Nee, ik heb al wat krantartikelen voorbij zien komen over hangend, dansend aan een toren.
1: Ja, dat is ook. Dat is meer voor de zaterdag of de zondag. Dat weet ik niet helemaal precies. Ik heb ook niet helemaal goed voor mijn vizier zetten. Maar er zijn inderdaad heel veel mooie acts. Wat ik vernomen heb, zijn er 180 acts zijn er het weekend. Dus er is best wel veel te doen in Steenwijkerland al met elkaar.
0: De hele zomer al?
1: De hele zomer al? Wat is jou meest opgevallen van de zomer?
0: Nou, heel veel warmte. 30 graden en denken, ga ik nog even de stad in of niet? We hebben natuurlijk al een vestingsfeest gehad.
1: Kijk, je bent wel zwanger, hè? Maar ben je interesses daardoor ook is dat een beetje weggeëpt?
0: Zeker niet. Nee. Maar ik moet zeggen, ik kijk altijd heel erg uit naar het weekend van Kopje Cultuur.
1: Ja, ik vind het ook een van de mooiste weekenden van Steenwijkerland eigenlijk. Omdat daar komt alles samen. En het mooie van dat alles samen is. En dat, het maakt niet uit wat er gebeurt en hoe het eruit ziet. Er is eigenlijk voor iedereen wel wat te vinden wat ze interessant kunnen vinden.
0: Ja, en daarmee het eindigt ook de tweede uur van Kopwijzer. En als we het dan hebben over Kopje Cultuur. Ik sprak net Jean-Pierre en over Hendrik's Caravaan. Tijdens het weekend van Kopje Cultuur. Waar nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. En ik word hier zo hard uitgelachen door Dirk. Ik sprak daarvoor Sidney van den Berg over de bus richting Havelte. Die ze met vrijwilligers weer in leven hebben gebracht. Ik sprak Gert-Jan van der Born over de excentrieke Bomenlaan. Naar de landgoed het Oldenhof. En als we het weer over Kopje Cultuur hebben. Over de kerkdienst die op zondagochtend plaats gaat vinden. Op de markt. Ook met Kopje Cultuur.
1: Ja, en alle organisaties doen er dit keer aan mee, hè?
0: Ja, ook super tof. Gewoon vanuit alle kerkelijke organisaties hier in Steenwijkerland. In Steenwijk, niet Steenwijkerland. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend. En tot volgende week.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook

0: www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Seferin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

0: Hier zijn jullie er ook.
1: Ja, wij dachten, waar rook is.
2: Geert en Marieke.
3: Het is zomer. Ja. Het is zomer.
4: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: doet mij altijd denken aan een jingle van Veronica.
1: Ja, ik moest ook ergens aan denken.
0: Come sail away with Veronica today. Ging dat.
1: Staat het ook in een reclame misschien?
0: Nee, dat is dat nummer dat is al 62 jaar oud. Dus,
1: Nou, misschien draai jij het gewoon regelmatig. Dat het me daarom zo bekend voorkomt.
0: Elk jaar wel een klein beetje wanneer ongeveer de herfst begint.
1: Ja.
0: De herfst, de herfst. De meteorologische herfst die begint 1 september volgende week.
1: Ja.
0: En de andere herfst, hoe heet dat, de astronomische herfst, die begint op 23 september.
1: Oh ja.
0: Dat duurt nog even. We hebben nog een klein beetje zomer. Ik denk, ik doe vast Dusty Springfield erin. Goedemorgen trouwens.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Hoe is het ermee?
1: Nou goed eigenlijk, ja.
0: En met de heartbeats?
1: De heartbeats. Die gaan een beetje up en down.
0: Okay.
1: Maar goed, ik moet dat gewoon een beetje onder controle zien te houden. En dan, dan gaat het redelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben niet altijd heel erg optimistisch erover, maar goed.
0: Maar we zitten wel een beetje op één lijn wat dat betreft.
1: Ja, we zitten zeker op één lijn. Jij houdt het een beetje omhoog, ik houd het weer wat omlaag. En dan, als we dan samen zijn, dan zitten we op een goede golflengte.
0: Genoeg daarover. Ja. Hoe was je week?
1: Rustig.
0: Ja.
1: Nee, ja, inderdaad, rustig. Ik zit natuurlijk thuis, maar dat neemt niet weg dat ik thuis niks doe. Ik probeer thuis wel gewoon lekker bezig te zijn. Ik ben lekker aan het wandelen. En we hadden voor het eerst een ouderavond op de middelbare school van onze oudste zoon.
0: Ja.
1: Dat was ook alweer bijzonder om dat een keertje mee te maken.
0: Time
1: we hadden een feestje van een goede vrienden van ons die 25 jaar getrouwd waren. Vandaag is de Harm Baastocht, fietstocht in Nijsleek. Daar doet de halve familie aan mee.
0: Oh, gezellig.
1: Dus het is ook heel gezellig voor mensen die nog willen kijken of meedoen. Het is altijd één groot feest met muziek en alles achteraf. Dus dat zat er wel even de moeite om te kijken.
0: Er is toch altijd zo'n speciaal feest achteraf? Of is dat niet zo met lederhozen of is dat iets later?
1: Nee, dat denk ik dat iets later is.
0: Maar gewoon wel feest.
1: Maar er is wel gezelligheid en feest en muziek en alles.
0: En wereldberoemd hier in Sveen en wij, de omgeving. De Harm Baastocht.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus en jouw week?
0: Oh, mijn week. En mijn week was winkelen in een of andere hele grote geel-blauwe winkel.
1: Oh, samen ik heb met ook jou. Nog
0: ja, ook nog. Ja, maar ja. Het was mijn week van wederom een bezoek aan het ziekenhuis. Het was de week van de verjaardag van een van onze luisteraars, een van de drie.
1: Oh,
0: tante,
1: kijk.
0: Tante Tina, van harte gefeliciteerd.
1: Daar zijn we ook nog geweest. Ja.
0: Het was de week van schilderen, want mijn vrouw heeft het weer eens op de heupen en dan moet alles een andere kleur.
1: Nou, maar ze heeft een hele mooie kleur uitgekozen, toch? Het ziet er super gezellig uit.
0: Terracotta.
1: Yes.
0: En het was de week van een dubbele zus en zo.
1: Ook dat nog?
0: Ja.
1: Nou, dat komt ook niet vaak voor. Dus dat is ook wel weer uniek.
0: We waren mijn zus en zo bij je zus en zo. Dus ja,
1: nou, wat gezellig.
0: Nou,
1: genoeg gedaan dus.
0: Ja. Tijd voor?
1: Ja, leuk. Rock'n'roll.
0: Had jij uitgezocht?
1: Ik heb hem uitgekozen.

0: ik zou toch willen dat ik op zo'n soort high school hier in Nederland had gezeten. Ja. Dat is hier niet.
1: Nee, echt niet? Helemaal niet?
0: Nee, ja, volgens mij niet op deze manier. Van die high schools met echt sport en stadions en cheerleading en... En allemaal dat je met auto's naar school gaat, dat
1: kan bij ons niet. Maar als je toch bij toneel wil en op muziek, dan is dat toch wel een gezamenlijke school?
0: Ja, dan is er wel iets anders, maar geen high school achter. Okay. Dan moet je volgens mij echt naar Amerika.
1: Oké, nou in ieder geval, daar kwam deze musical uit. Ook al ja, leuk. 48 jaar geleden.
0: Ja, dat gaat echt mega snel. Maar ik zou hem zo weer kijken.
1: Ja.
0: Hij is toch hartstikke leuk?
1: Ja.
0: Hij blijft leuk.
1: Ik heb hem nog op vinyl.
0: Ja,
1: op
0: dat
1: LP.
0: Ik. Ja, prachtig. Zal ik even wat vertellen?
1: Ja.
0: Want we hadden het net over de Ekeringen. En de Ekeringen en de RSG Trompmeesters... die organiseren dinsdag 29 september... voor de 15e keer een maatschappelijke stagemarkt. De scholen wisselen de locatie af. En dit jaar zal de markt plaatsvinden op de Ekeringen. Dat is dan de Oostwijkstraat 1 in Steenwijk. Tijdens de stagemarkt worden circa 200 leerlingen van beide scholen verwacht. En de scholen zijn nog op zoek naar organisaties die stageplekken willen aanbieden. Dus ja, dat is een beetje kort dag, maar ze zoeken dus nog steeds mensen.
1: Maar dan zit je wel al in de laagste klas natuurlijk, hè? Voor wanneer je op stage...
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, want ik kreeg te horen tijdens die ouderavond van week dat mijn zoon, die zit nu in de brugklas, die heeft in maart 1 stagedag. Mag die zelf uitzoeken waar.
1: Oké.
0: Om te ervaren hoe het is dat je dus om 7 uur uit je bed moet en dat je echt naar het werk moet.
1: Je kunt toch in één dag niet...
0: Nee, dat is gewoon een beetje kennis maken. Maar, ja. En dan mogen ze dus ook zelf weten waar. Dus ik ben heel benieuwd wat hij uitkiest. Maar ik dacht, hij moet met Jaap mee, met mijn broer. Dan weet hij tenminste echt wat werk is.
1: Dat,
0: toch?
1: Ja, dat is heel wat anders dan gewoon misschien bij de kar of zo.
0: Nou ja, inderdaad. Nou ja, nog even over die stagemarkt. Leerlingen die maken via maatschappelijke stage kennis met de wereld om hem heen. Ze doen vrijwilligerswerk voor organisatie of vereniging. En ervaren daardoor wat het betekent om iets te doen voor een ander. Nou, dat is toch super. Interessant.
1: Dat is helemaal mooi.
0: Ja. Nou, aanmelden. Organisaties die nog willen aanmelden. Die graag mee willen doen aan de maatschappelijke stagemarkt. Of een vacature willen plaatsen. Die kunnen nog contact opnemen met mevrouw Camilla van den Hoofdakker. Via de maatschappelijke stage @rsgtrompmeesters.nl.

0: een nieuw album. En ja, natuurlijk ook een nieuwe single. Davina Michelle, we hadden het er net over. We hadden het er net over. Toch wel een van de allerbeste zangeressen van Nederland op dit moment.
1: Ja, zeker. Op een groot radiostation zit ze nu in een of andere reclame. En dan zeggen ze alleen maar, sommige artiesten hebben geen toe- of nagift nodig. Dan weet je precies als ze hem starten wat of wie of hoe. En dat is Davina Michelle.
0: Dat is Davina, ja.
1: Ja, prachtig.
0: Al was het alleen maar voor het Wilhelmus.
1: Nou, bizar, hè? Toch?
0: Als je in vervolg het Wilhelmus moet draaien. Pak de Davina Michelle uitvoering. Die is ongeveer wel het mooiste, denk
1: Pinky
0: ik.
1: Pinky Swear, heb je dat wel eens gedaan?
0: Wie?
1: Pinky Swear, dat zingt ze. Weet je wat dat is?
0: Nee.
1: Nee, dat dacht ik al. Dat is als je zo je pinky vastpakt en dat je elkaar iets belooft. En dat je dat dan dus echt zweert naar elkaar. Dat je dat bijvoorbeeld niet verder vertelt. Of dat je. Zie je dat nooit dat mensen dat doen, Pinky Swear?
0: Nee.
1: Nou, moet je maar eens opletten.
0: Ik zit na te denken ondertussen. Er was volgens mij ook een andere handeling daarvoor. Maar Pinky Swear, ik zal dat niet weer vergeten.
1: Ja. Nou, dus als jij tegen mij zegt, als ik 8 jaar ben, Marieke, als jij tot je 16 niet rookt, dan mag jij naar Euro Disney. Dan had ik Pinky Swear moeten doen.
0: Ja.
1: En dan was dat zo beloofd.
0: Het mag alsnog, heb ik gezegd. Hoor, nou.
1: Daar hadden we het van de week over. Ja. Nee hoor, dat hoeft niet meer. Maar dat zoiets, zo gaat dat dus. We gaan even naar Tuk, pap. Want op Tuk is zaterdag 26 september. Dat is toch al geweest, pap?
0: Ja, dat
1: kan toch
0: al
1: helemaal niet?
0: Nee, maar jij leest het voor. Dus
1: ja, jij hebt het omcirkeld.
0: Oh. Er is feest. Er is feest in Tuk nu.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik reed gisteren door Tuk. Het is daar één groot feest. Ja. Wij zouden even snel een patatje halen bij de karren.
0: Ja, dan kun je wel vergeten.
1: Nou, dat was echt kansloos. Ja. Want het was ramvol. Ja, supergezellig. De hele straten zijn versierd. Er was dus afgelopen zaterdag Tuk Koopjesdag. Ik hoop dat mensen daar geslaagd zijn. Dat ze wat leuks hebben kunnen scoren.
0: Ik heb het niet gezien. Ik ben vanochtend nog door Tuk gegaan. En ik zag dat Tuk een eigen vlag had.
1: Oh, nee, dat klopt helemaal niet, pap. We zitten helemaal in de war.
0: Okay,
1: het is zaterdag 26 september. Jeetje, ik ben aan mijn hoofd ook helemaal niet.
0: Recht opnieuw spoelen we knip dit eruit, oké?
1: Ja, graag. Okay. We gaan even naar Tuk, pap, want op zaterdag 26 september... staat Tuk in het teken van de Tuk Koopjesdag.
0: Juist, maar buiten dat, er is wel feest in Tuk
1: nu. Er is
0: nu.
1: Zeker dorpfeest in Tuk en het is daar ontzettend gezellig. Maar in september dus nog een keer, want dan is het tussen 10:00 en 3:00 een Tuk Koopjesdag. Bezoekers die kunnen dan op verschillende plekken in het dorp terecht voor koopjes, tweedehands spullen en bijzondere vondsten. Nou. Tijdens de dag verandert Tuk volgens de organisatie in één grote schuurverkoop. Nou, dat geloof ik direct.
0: Ja, wat weet je nou meer?
1: Ja.
2: Meer kun je er niet van
1: maken. Nou, zo is het. Bezoekers kunnen al wandelen door het dorp snuffelen. Tussen onder meer kleding, boeken, woonaccessoires, speelgoed, vintage spullen en andere hebben dingetjes. De Tuk Koopjesdag is bedoeld voor iedereen die graag op bezoek gaat naar tweedehands artikelen of onverwachte koopjes.
0: Of met Marco te spreken.
2: Meer kun je er niet van merken.
0: Nee, precies. Dat zou ook wel wat zijn voor ons dorp.
1: Ja, dat zeggen we volgens mij ook elk jaar. Dat is inderdaad wel een hele leuke actie en gezellig. Want het staat hier ook. Het bevindt zich verspreid door het hele dorp. Dus het is wel heel gezellig.
0: Iedereen die wat te kopen heeft, zet het aan de weg.
1: Heerlijk. Ik zet de hele inboedel buiten. Ja.
0: Tijd voor de vrolijke plaats. Nu Media. Tezamen met John West. Ha, Midi. Het was alweer een heel klein beetje zomer.
1: Heerlijk.
0: Luister.

0: Clement. Numidia en John West. En het heet Habidi. Nou, ik heb gezocht wat Habidi betekent, maar het is gewoon een leuk woord.
1: Ik vind het wel een leuke combi. Die had je toch van tevoren nooit bij elkaar gezet?
0: Nee, dat zeker niet. Nee. Even zien. We gaan naar vinyl.
1: Ja. Ja, dat doen we.
0: Ik wou eventjes vertellen dat met ingang van aanstaande dinsdag 1 september de programmering van de RTV Slos verdwijnt. Er komen, hoe noem je dat? Jocks van Centraal bij ons.
1: Ja.
0: En van hier die gaat naar Centraal.
1: Oh.
0: Dus eigenlijk worden de programma's op beide stations uitgezonden, zo wij ook al doen.
1: Ja, zo ja.
0: Robert Gravenmaker komt bij ons op de dinsdag en op de donderdag. Herman die gaat op de dinsdag en de donderdag naar Centraal. Het programma wordt daar gekopieerd. En Eddie Otten ook bij ons op de dinsdag en op de donderdag.
1: Nou, wat gezellig.
0: Juist.
1: En wij dan? Wij mogen gewoon
0: blijven? Wij blijven gewoon zoals het is. Ik heb stiekem een mailtje gestuurd.
1: Ja.
0: Zonder dat ze dat weten allemaal.
1: Oh, heel
0: naar,
1: goed.
0: Naar de omroep O3. Maar ik weet niet. Een mailtje
1: naar
0: Oost-Stelling. Dat duurt nog even. Nee, ik heb wel antwoord gehad.
1: Oh, gelukkig.
0: Ze denken erover na.
1: Nou, dat is het meest praktische antwoord wat je kan geven, als je het nog niet weet.
0: Het zit erin. We wachten het af.
1: We wachten het gewoon af, ja hoor.
0: We gaan naar vinyl.
1: Ja, dat gaan we sowieso. Je hebt deze keer gekozen voor een Britse zangeres.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik het over Kim Wilde.
0: Geen foto, hè?
1: Nee, het is een beetje saai.
0: Ja, andere kant.
1: Oh, de andere kant
0: jawel.
1: Wel. Ja, want het is wel een mooie vrouw,
0: dat
1: hè?
0: Dat dacht ik.
1: Ja, zeker. Dat weet ik nog.
0: We waren alleen maar singles en hoesjes met...
1: Van mooie vrouwen. Yes. Dit is haar tweede single van haar debuutalbum, wat ook Kim Wilde heette. We gaan luisteren naar Secret Love van Kim Wilde.
0: 1981.
1: Prachtig jaar.

0: Nou, maakte toch wel aardige muziek al voor die tijd, of niet dan?
1: Ja, leuk.
0: Ja, even zien, wat gaan we doen? Heb jij nog iets? Of zal ik gewoon...
1: Nou, ik heb nog wel een klein dingetje. Ja. Want, nou ja, heb je nou de droom om een blaas- of slagwerkinstrument te bespelen? En lijkt het je geweldig om samen muziek te maken? Wil je ontdekken of dat echt iets voor jou is? Dan heb ik de perfecte folder in mijn handen. Want na het succes van de eerste editie Start in Oldenmarkt, de tweede editie van Nieuw Talent Orkest Oldenmarkt, een muziekproject voor volwassenen. Iedereen die kan eraan meedoen. Muzikale ervaring is namelijk niet nodig.
0: Je hebt hier zo'n...
1: Ja, je leent een instrument van de vereniging. En de inspirerende begeleiding is in handen van Jan Bergsma. Er zijn ervaren muzikanten om je te helpen. Je repeteert dan 10 weken op de zaterdagmiddag van 2:00 PM tot 4:00 PM in Zalencentrum Dalzicht. Dat is een Oldenmarkt. Mm-hmm. En de eerste repetitie zaterdag is zaterdag 26 september. Dus nou ja.
0: Maar jij houdt nogal van die blaasinstrumenten.
1: Ja, dat vind ik stiekem heel leuk. Ja.
0: Dus ik heb de hele week tijd om jou op te geven.
1: Ja, dat zou kunnen. Nou,
0: gaan we dus niet doen. Maar in ieder geval, daarvoor moet je naar Oldenmarkt, of zo wij hier wel eens zeggen, Oldenjeu.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan, de hele week hoor je niets anders op de radio. Er waren radiostations die hebben de hele boel gegooid. Op Veronica hoorde ik elk uur een Dolly Parton plaat langskomen.
1: Oh ja.
0: Radio Extra Gold een uur lang. Alleen maar Dolly Parton. En ik hoorde dat zij meer dan 3000 nummers heeft geschreven.
1: Ja, bizar. Daar kennen we er natuurlijk maar een paar echt heel goed van.
0: 9 to 5 and I will always love you. En verder komen wij dan eigenlijk niet.
1: Ja, er zijn er een aantal die we natuurlijk veel horen. Maar heel veel dus niet.
0: Maar ze wordt wel geëerd over.
1: Nou,
0: niemand
1: absoluut.
0: Is boos op Dolly.
1: Nee, dat staat bovenaan.
0: Dit is net als hier André van Duin. Of weet ik
1: ja,
0: niet.
1: Dat is precies zo. Ik denk dat Dolly Parton ons André van Duin is. Inderdaad. Zal dan misschien Schiphol later ook misschien wel Van Duin vliegveld eten? Ja. Maar goed, want Nashville die krijgt het vliegveld nu vernoemd naar Dolly Parton. Dus dat is wel heel mooi, toch?
0: Dat is toch mooi. Ja.
1: Prachtig.
0: Ik heb een plaatje uitgezocht, natuurlijk, van Dolly Parton. Eén die je niet zo vaak hoort, maar volgens mij wel erg leuk is. Ken je deze?
1: Nou, nog niet.
0: I'm Burning.
1: Oh ja, ken ik wel.

0: is dan wel weer jammer natuurlijk, wanneer zo'n nummer zo heel langzaam een klein beetje wordt weggeveed. Maar wel mooi. Baby I'm Burning. U hoorde Dolly Parton.
1: Dat ik deze toch niet vaker heb gehoord. Ik vind het zo'n leuk liedje.
0: Ja.
1: Ik ga deze week wat meer Dolly Parton luisteren. Okay. Ze heeft vast nog wel meer leuke nummers.
0: Ja. Je had het net over die school.
1: Ja.
0: Die wordt dan uitgebreid, hè?
1: Nou, daar eigenlijk hebben ze dus van de week 's avonds nog over gehad. Dat natuurlijk de bouw van de unilocatie van start kan gaan. Dat is natuurlijk heel goed nieuws voor het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland. De bouw van de unilocatie in Steenwijk, die kan beginnen, staat met grote letters in de krant. De Europese aanbesteding is afgerond. De financiële middelen zijn inmiddels beschikbaar. En de aangevraagde omgevingsvergunning is verleend.
0: We wachten het af.
1: Ja.
0: Nog meer nieuws uit Steenwijkerland. De buurt- en wijkverenigingen in de gemeente Steenwijkerland kunnen voor de komende jaarwisseling geen vuurwerkshow gaan organiseren.
1: Nee, ondanks dat las ik al.
0: Ondanks het feit dat de gemeente de mogelijkheid heeft om hier ontheffing voor te verlenen, besluit Steenwijkerland dit niet te doen. De reden, er is te weinig tijd om dit goed te regelen.
1: Nou, mag ik daar even op inhaken?
0: Ja,
1: wat ik dan leuk vind, op de socials, daar kwam dit bericht natuurlijk ook voorbij, zijn de reacties daaronder. Nou, en gemiddeld staan er in Steenwijk dan ongeveer 100 reacties onder.
0: Ja.
1: Nou, hier niet hoor. Nee? Hier stonden er na 2 uur al 450 onder.
0: Ja.
1: En dan moet je ze, dat vind ik zo heerlijk om te lezen. En moet jij eens opletten wat vuurwerk hier komt. En dit en dat. En iedereen is het er natuurlijk helemaal niet mee eens.
0: Nee.
1: En hoezo kunnen ze, het is nog 4 maanden. Waarom kunnen ze niks regelen in 4 maanden tijd, dit en dat? Nou ja, bij wijze van, hoe lang duurt het nog voor 31 december? En dan kunnen ze nu niks meer regelen.
0: Nou, maar dat duurt nog even. Het is in ieder geval nog 118 dagen tot kerst.
1: Maar dat kan dus niet meer.
0: Ja,
1: je kan dus
0: niet
1: in die tijd niks meer regelen om een vuurwerkshow
0: neer te zetten. Nee, ik vind het ook wel een beetje vreemd natuurlijk. Want al die verenigingen, dat zijn best wel professionele verenigingen in de buurt hier. Neem maar gewoon op in Sveen. Wanneer je alleen al om een feestje te regelen ongeveer een 100 pagina's nodig bent om een feest te mogen organiseren. Dan denk ik dat er genoeg kennis in huis is om een vuurwerkshow gezamenlijk, waar het hele dorp naar komt. Maar goed.
1: En er stond ook in dat er maar 1 gemeenschap was in de Steenwijkerland die gevraagd had om zo'n vergunning om in hun eigen dorpkern iets te doen. Ik denk, ja, vind je het gek? Dat gaat toch in maanden juni, juli, augustus, denkt toch niemand aan een vuurwerkshow?
0: Nee, dat denk ik echt.
1: Dat is toch logisch dat er geen andere aanvraag binnenkomt?
0: Nee.
1: Ik ben benieuwd, pap, hoeveel vuurwerk er de lucht in gaat.
0: Het was eigenlijk het muziekje van
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
1: Oh, nou, doen we die gewoon nog een keer.
0: Doen we die gewoon nog een keer. Ja, wat het weer betreft, er verandert eigenlijk weinig met gisteren, afgelopen zaterdag. Er staat een stevige wind uit westelijke richting. En verder is het half tot zwaar bewolkt. En trekken er van west naar oost buien over onze provincie. In de middag neemt de buienkans wel wat af. Temperatuur niks mis mee, 22 graden. Dan de vooruitzichten voor de rest van de week. Maandag passeert de volgende storing met regenachtige neerslag. Het wordt in de middag wederom een graad of ongeveer 21, 22.
1: Regenachtige neerslag, ja, staat dat er echt?
0: Nee, dat staat er niet. Ik verzin maar wat. Tuurlijk. Ook aanstaande dinsdag en woensdag blijft het wisselvallig. Momenten met buien worden afgewisseld door droge perioden.
1: Nou,
0: temperatuur een graad of 21.
1: Prima toch, voor de tijd van het jaar.
0: Ik heb alles afgezocht om een dialectplaat in mijn pc. Maar daar staat hij niet in en ook niet op Spotify. Dus zeg je dat
1: iets? Nou, ja, of zeg mij dit iets. Vraag je nou of mij dit iets zegt?
0: Ja, maar ik draai wel de B-kant.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Nee?
1: De B-kant? Zit er ook een B-kant op deze?
0: Ja.
1: Nee, dat is er. Oh nee, ik denk we gaan het over die klok hebben op de Steenwijkertoren. Hij geeft mij de single van de Steenwijkertoren van Les Chiffaux.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ja, natuurlijk ken ik dat liedje.
0: We lullen al een kwartier, hè, bijna.
1: Maar maakt toch niet uit?
0: Vertel.
1: Die tijd die klopt niet op die toren. Heb je dat gelezen?
0: Ja, één zijde van de torenklok.
1: Ja, dus Steenwijk West is het 2:10. Maar op de Oostermeente moet je dan toch even. Het is best lastig, lijkt mij.
0: Ja.
1: Ja. Goed, dat gezegd te hebben, hè. We gaan dus niet luisteren naar de Steenwijkertoren,
0: nee,
1: maar naar de B-zijde.
0: Juist.
1: Ik ben benieuwd.
0: Staat erop, onderaan in kleine lettertjes.
1: Oh, de hele week dronken.
3: Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

verrek maat, as ek er wat van snap, maar as dat kinderkoopjes ben, waarom sê ze me dan niet kan? Ja, la, la, la. Die dinsdagnacht, zo droog als maar kan, zag ik een jassen in de gang van een heel verneemde man. Ik reuk mijn vrouwen en ik vreug, als hij vertellen kon, wat als dat weer een jassen was.

Het is en dus gekrom. Toen ik dus kwam soms op donderdag, zo zat als ik weet niet hoe, wow, zag ik een broek over mijn stoel, met mijn riem erom me toe. Ik rup mijn vrouw en ik vreug,

Kom mij toch eens te hulp. Heb je wel eens een pyjama zien? Met een ritse voor de gulp. Ja, la, la, la. Toen ik thuis kwam op die vrijdagnacht, dat loopt nauwelijks schuin, zag ik een lange onderbroek, die had over de trapleuning hun. Ik ruk mijn vrouw en ik vreug, als die vertellen kon, wat of die in een broek door deur.

0: Een van jouw favorieten?
1: Ja, Alex Warren is wel een van mijn favorieten. Ja, en vrijdag is het nieuwe album uitgekomen, War Child. Ja. Dus dat vind ik altijd weer heerlijk om naar te luisteren.
0: En daarvan deze single, Emerald Eyes, heet dat.
1: Goeie keus.
0: Je had het net over dat nummer van Les Chiffon.
1: Ja.
0: Toen zeg je, die heb ik helemaal nog nooit gehoord.
1: Nee, de B-kant niet. Nee.
0: Ik heb ook wel een nummer van Les Chiffon wat bijna nog niemand gehoord heeft. Even een klein stukje daarvan dan misschien.
2: Staat achter die box.
3: Hier is ons vriendje. Nou, hij wil
2: niet. Het pijnst er niet over, maar dus dat ventje met het rare gezicht en de kleine buiten. Ja. Hey.

0: En dat speelde ze op onze bruiloft in 1977 was dat volgens mij.
1: Wat leuk, zeg. Ja, leuk. Ja, dat mag
0: die
1: ook
0: waren
1: hun
0: tijd al ver vooruit natuurlijk.
1: Ja, wat grappig. Ja. Nou, dat is leuk om even te horen.
0: Hé, hey, we gaan naar Callegold.
1: Ja, zeker, want ik heb het vorige week ook al benoemd. Maar ik noem het nog een keer, want het is nog niet zover. Aanstaande zaterdag, 5 september, staat de Magische Hoef in het teken van gezelligheid, ontmoeting en vooral 's avonds muziek. Overdag is iedereen natuurlijk welkom op de jaarlijkse open dag. En 's avonds is het muziekfestival eigenwijs. Nou, tijdens de open dag kunnen jong en oud kennis maken met het boerderijleven, de zorgboerderij, de theeschenkerij en de boerderijwinkel. Er zijn allemaal streekproducten waar je kennis mee kunt maken, lokale producten. En er is een theatervoorstelling door de deelnemers van de zorgboerderij. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. 's Avonds heb je dus dan het popfestival Eigenwijs met allemaal leuke artiesten. Op het podium staan onder andere de band Karambam, Ancora, die komt in plaats van Henk Wijgaard, Boer Benny en Beatrocks. Het begint 's avonds om 8 uur en er zijn nog tickets verkrijgbaar op muziekfestivaleigenwijs.nl.
0: Kortom, veel Nederlandstalige muziek.
1: Heel leuk.
0: Zullen wij een Nederlandstalige doen?
1: Ja, kom maar door.
0: Nieuwe van Samuel Welten en Russell. Die heet Boom.
1: Boom.
0: Alleen maar Boom.

0: Ik denk niet dat het een hit was.
1: Onder de jeugd misschien wel, hè?
0: Verder. Ja, je weet het maar nooit natuurlijk.
1: Hij is wel vrolijk.
0: Ik wou zeggen, we gaan naar de keuze van Marieke, maar je had nog een...
1: Ja, ik heb nog een klein berichtje. Kan dat nog even?
0: Ja.
1: Want het is vandaag koopzondag. Ik denk dat is nog wel even leuk om te benoemen. Het centrum staat vanmiddag geheel in het teken van heerlijk landleven. Vesting Fair. De buitenfair met meer dan 70 kramen vol wol, lifestyle, brokanten en streekproducten keert voor het derde jaar terug naar de markt. Er is muziek om het gezellige sfeertje compleet te maken. En er kan geproefd worden van gezellige streekproducten.
0: Vertel, heerlijk.
1: En er staan ook nog allemaal foodtrucks en die zorgen dan voor de inwendige mens, staat hier. De bakker staat bijvoorbeeld vers brood te bakken. Er is honing en jam en de grote zalm en paling mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Verder zijn het demonstraties van vakmanschap en ambachten. En de gesfeervolle buitenfair is van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags op de markt. En de winkels zijn ook nog eens allemaal open vanaf 1 uur.
0: Ik zou alleen gaan voor...
1: De paling.
0: Al die, ja, heerlijk. Broodje paling en zo en al die dingen meer. Hé, het is tijd voor...
2: De keuze van Marieke.
1: Ja, oh ja, dat is ook zo, ja. Ja, soms dan moet ik even weer nadenken. Want dan heb ik dat een dag na opname alweer gestuurd naar jou. We hadden vorige week een familiedag. Een familie barbecue, onder andere. En dat, op een gegeven moment verzorgde mijn oom de muziek. En die draaide een liedje, dacht ik, oh wat grappig. Die heb ik heel lang niet gehoord, maar die vind ik toch heel leuk. Wat is die ook weer van? Dus ik vraag, hij zegt, ja, dit is mijn nummer. Zegt, dit vind ik het allerleukste nummer wat er is.
0: Hoezo?
1: Ja, dat hoort bij hem, vindt hij leuk. En ik dacht ook, ja, wat snap ik. Wat een gezellig liedje. WZN met The Old Callahan.

0: En dat gaat nog wel eventjes door, zo.
1: Ja,
0: 1981 alweer.
1: Alweer, ja.
0: Time flies when you have leuke muziek. Zeg.
1: Absoluut.
0: Ja, ik vind wel genoeg, eerlijk gezegd. Zo.
1: Nou, we hebben nog maar een paar minuten eigenlijk. Dus we moeten ook wel door.
0: Ja, die hebben we ook nog. We zeiden vorige week van... dat was hem dan weer voor... het is pas volgende week tijd
1: letten
0: voor...
1: Letten weer niet op.
0: Tijd voor bluff.
1: Nee, ja, dus de oplettende luisteraar die dacht... nou, dat kunnen jullie wel zeggen... maar volgende week hebben we zeker nog een keer George Baker. Dat klopt, we doen deze keer voor het laatst.
0: En die week daarop mag mijn zus elke week...
1: Ja, die geeft de eerste door van onze nieuwe artiest van de maand. Dat wordt bluff.
0: Grote fan van bluff natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Oh, hier zit hij. Ik vergees me weer eens een keer. Die is grote fan van bluff.
1: Ja, dus die mag de eerste kiezen.
0: Die krijgt dat wel voor elkaar. Nou moet ik even spieken. Oh, hier zit hij. Dit is hem.
1: Dit is de laatste.
0: Dit is de laatste. De remastered uitvoering uit 2006. Hit me in my face again. Voel je hem.
1: Zeggen we tot volgende week.
0: Tot volgende week. Maar je hebt nog wel eventjes zo.
1: Oh, ik denk hij begint.
0: Ja, dit gaat nog wel een poosje zo door dit gedoe. We zijn er gewoon volgende week weer. Op 6 september alweer.
1: Absoluut. Bam, bam, bam, bam. Tot dan.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.

0: www.radio.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. Eén persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De hits van toen. De hits van toen en nu.
1: En nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: And let it flow.

Vanmidden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huls kunnen worden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is

0: te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

De hand die ik van jou kreeg was een beetje koud, maar het vreemde was, het maakte mij warm van binnen. Ik zag in jouw ogen een doorleefde blik. Ik wilde wat zeggen, maar wist niet hoe te beginnen. Ik lachte en jij lachte, een beetje lachten wij. We zochten samen naar dezelfde bron.

gingen met z'n tweeën de toekomst tegemoet. Een erg verlegen en onzeker stel. We liepen maar waarheen, we wisten het toen niet. Maar wat later wisten wij het wel. Ik lachte en jij lachte, een beetje lachten wij. We zochten samen naar dezelfde bron. Ik zei wat tegen jou en jij wat tegen mij. En hand in hand liepen we naar de horizon. De wind waaide in vlagen en speelde met ons haar. Plots voelde ik jouw lippen op mijn mond. Ik durfde niks te vragen, jij was zo dichtbij. Maar het vuur kwam zo wel bij de long. We lachten, nee, we lachten niet en zeiden niets die keer. We dronken samen uit dezelfde bron.

horizon. De zon ging stralend onder, gaf kleur aan ons bestaan. Nooit zagen wij het avondrood zo weer. Maar ik houd nog steeds van jou en jij van mij. 1 plus 1 is 2 en soms een beetje meer.

Een klein voordragje over een klein jochie van een jaar of 5 met de naam Gertje. Kleine Gert zit voor het raam. Hij kijkt naar de regen met een diepe zucht, want Gertje heeft verdriet. Want hij mist zijn grote vriend, hij mist zijn opa. Hij heeft overal een zucht, maar hij vindt hem niet. Met een rimpeltje van de denkenboom zijn neuzen giet hij naar de keuken, want daar is zijn moe. Die hem zachtjes aait over zijn jongenskappie als ze zegt, ik wil zo graag naar opa toe. Ga maar lekker in met een auto spullen, zegt zijn moe. En dat of ze het rimpeltje niet zet. Want ze kent zijn diep verdriet wel van zijn opa. En ze werd niet goed, wat of ze dan met mut. Luister in, Gertje jonchie, zegt ze zachtjes. Want hun opa is op reis. Hij komt niet weer. Hij is naar een land hier wiet vandaan gegaan. En daar heeft hun opa nooit geen pine meer. Maar mama, zult wij dan een nieuwe opa komen? Zegt Gertje en ik kijk u vragend aan. Zie mama lacht en zegt, een nieuwe opa. Ach jochie toch, geloof niet dat dat kan. Maar daar in het grote huis aan de overkant in het park, daar staat een heel groot huis, daar heb ze zat, zegt Gert. Zal ik daar even kijken naar een opa? En dan was net zo ene als ik altijd had. Nee, zegt Simo, toe, ga maar lekker spullen. En dommies praten wij wel even weer. Maar een klein half uurtje later giet de bellen en op de stoepen daar stiet Gert met een meneer. Die zegt, mevrouw, ik kom mijn zoontje even brengen. Hij was bij ons in het bejaardenhuis. Hij wil per se bij ons een opa kopen. Ik dacht bij mezelf, ik breng hem even thuis. Mijn naam is Bartels. En dit kleine jochie liet op mijn zeunen toen die 5 jaar was. Met 20 jaar is die naar Canada gegaan. En ja, de reizen is zo duur over die grote plas. Ik ben verleden weken hier in het grote huis gekomen. Het is best inwen. Maar vandaag heb ik boft. Want of je het wilt of niet, je zult mij moeten houden. Gert heeft mij net voor 2/4 gekocht. Dan zitten grote mensen samen aan de tafel en krijgen het verdriet van allemaal een stee. En hangt er weer een pette aan de kapstok. Is de klein jochie weer gelukkig en tevreden. Ze kijkt naar kleine Gert, die zingt zit te spullen en weet, het leven is de muiten weerd. En vriendschap is niet altijd een illusie. Een kind heeft grote mensen weer wat leerd. Geluk zit vaak in hele kleine dingen. Het haalt geen televisie of de krant. En geld maakt af en toe toch best gelukkig. Zoals 2/4 in een kinderhand.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen.

0: oordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag.

aan het einde van het dier. Daar wordt vroeger de stadsteen weklaag. Die beurtelings met Van der Leij, Piet Hein.

S'morgens vroeg al, om 6 uur ging de trossen los. En al voor de brogge van verlaat, voelde ik mij van spanning, licht en zweverig.

was de nacht bij de oranje sluizen. En dan nog achter het Amsterdamstation. De lange aanlegstijgers op de bewegings van het water.

0: hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

TV Slos. Vanuit het Waterrijk met Meren, Natuur en Bos. Check ook de website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen.

0: even bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag, dit is RTV Slos.
3: Oh ja.
2: Nieuw.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Kirne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Kirne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV.

0: PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

je zegt, ik ben vrij. Maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

Want dan zul je zien, als jij straks wakker wordt, dat jij weer lacht. Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ga met je mee. Want ik laat je nu nooit meer.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke

0: problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

0: op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringsbeleid.

0: vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen en uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

De Slavische dans van Dvořák. En we blijven nog even in Tsjechië. Jan Jiří Benda was een boheems componist die leefde van 1686 tot 1757. Hij schreef werken voor orkest, solowerken en werken voor orgel. Ik wil u laten genieten van een deeltje uit het concert voor altviool en orkest in F groot. Het eerste deel, Allegro, wordt uitgevoerd door Tatjana Mazurenko samen met Das Landessymphonieorchester Thüringen onder leiding van Herman Breuer.

Muziek van Jan Jiří Benda. Ludwig van Beethoven die schreef maar liefst 179 arrangementen van volksliederen van Schotse, Ierse, Welsche en Engelse oorsprong. Begeleid door pianist Jean-Pierre Armengaud zingen tenor Vincent Lièvre Picard en bariton Jean-François Rouchon-Sillon Son of Even.

Een Welsh lied van Beethoven. Tijd voor Wibi Suryadi. Deze grootmeesterpianist speelt de beroemde Polonaise in A groot van Frédéric Chopin.

onmiskenbaar en herkenbaar Frédéric Chopin. Iets heel anders nu en iets heel aparts. De bariton, met een Griekse ei, dat is een snaarinstrument vergelijkbaar met de viola da gamba. Joseph Haydn schreef 123 trio's voor bariton, viool en cello. En hij deed dit vooral voor zijn vermogende broodheer prins Nicolaus Esterhazy. En hij deed dat in dat schitterende kasteel Vertöyt in het westen van Hongarije, waar Haydn jarenlang verbleef. En Esterhazy speelde graag op die bariton. Het zijn meest onbeduidende, maar wel welluidende werkjes, zoals dit trio in G groot.

Een baritontrio van Haydn. Mijn ervaring, het klinkt nog mooier als je het in dat prachtige kasteel in Vertuid beluistert. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV 1 Radio Centraal en de Slos met daarin de mooiste klassieke klanken.

Dat was het menuet uit de Gran Partita KV361 van Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door het Orpheus Kamerorkest. In 1725 schreef Antonio Vivaldi een concert voor luit en orkest. Het is een veelgespeeld en zeer gewaardeerd werk dat vaak ook met een mandoline of gitaar als solo-instrument wordt uitgevoerd. Zo klinkt het eerste deel, het Allegro, met als solist, gitarist Christopher Parkening. Hij wordt bijgestaan door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Jonah Brown.

Dat was Vivaldi. No sé qué siento. Ik weet niet wat ik voel. Dat zingt Montserrat Caballé uit de komische zarzuela Château Margaux.

prachtige stem van Montserrat Caballé. Voor we naar de slotact gaan, eerst nog een stukje verrukkelijke klarinetmuziek van Karel Maria von Weber.

Sabine Meijer en de Staatskapelle Dresden leiden ons naar de afsluiting van Muziekpalet. Op naar het nieuws op de klanken van de Fremdenführer Quadrille van Karl Michael Zierer. In de vertolking van het originaal C.M. Zierer Orkester onder leiding van Hans Schadenbauer. Fijn dat u luisterde. Volgende week dan is er weer een nieuwe aflevering van Muziekpalet bij RTV1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u, mede namens technicus Sander Senier, een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Misschien ben je aan het werk geweest, misschien ben je alweer naar school geweest, of heb je nog vakantie. Iedereen die luistert naar Lichtflits, allemaal welkom. En Lichtflits is een lokale omroepprogramma vanuit Stevikenland gemaakt. Het bestond begin juni dit jaar 32 jaar. Dat betekent dat het zijn 33ste jaargang beleeft. En het wordt uitgezonden via Radio Centraal en internetradio. En het is bedoeld voor een hele grote wijde regio. Ook Westerveld en Oost-Stellingwerf, West-Stellingwerf, Stevikenland en El. Dus in het land is dus via internetradio. Deze uitzending die begint met 10th Avenue North, Love is Here. Een opname uit de beginjaren nul. En 10th Avenue North die had vorig jaar, dan moet ik even mijn speakbriefje erbij pakken, een optreden op 17 november op een maandagavond in de basiliek in Veenendaal. En op 30 mei werd het album Learning to Trust uitgebracht.

Edward Rekers, Loving Only You, uit de Commandments, de Tien Geboden. Een Tom Parker project, dit was dan de uitvoering in 1990. Edward Rekers die overleed vorig jaar op 7 oktober. En Nederland kent hem vooral, en u waarschijnlijk ook, van Ruthless Queen door Kajak. Maar hij heeft veel meer bijzondere stukken opgenomen en veel goede optredens gegeven. Rob de Nijs, die ons vorig jaar ook ontviel, werkte trouwens ook aan deze versie van The Commandments mee. Opwekkingsliederen. Deel 49 verscheen vorig jaar tijdens de Pinksterconferentie. Alleen door Jezus is opwekkingslied 899. En op deel 49 zijn de nummers 896 tot en met 908 te vinden. Daarna de Gospelkalender.

tijd geworden voor de gospelkalender. Zondag 6 september, New Creation Gospel Choir Band om 10 uur in de ochtend in Akrum. Een themadienst Goud wordt in de Terpkerk opgevoerd. Zondag 6 september, de band Sinjael. 11 uur in de ochtend in Nijland. Medewerking aan een tentdienst bij Dorpshuis De Mande. Dan gaan we naar... Even kijken hoor. Zondag 27 september, New Creation Gospel Choir Band, 19:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hegestins. Zondag 27 september, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Leek. De PKN De Hoeksteen, muzikale medewerking. Zondag 27 september, Peter en Iske Brakels, 19:30 s'avonds in Drachten. Peter en Iske Brakels brengen Reprise in Time. Het betreft een evangelisatiedienst in de Schakel. Zondag 27 september, de Living Lord Singers uit Diever treden om 7 uur s'avonds op in Houderwijk. En ik vermoed dat dat tijdens een kerkdienst is. Zondag 27 september, de Lightning Stores, een koor om 10 uur in de ochtend in Burgum. Dan 4 oktober, zondag 4 oktober, Sinjael, de band, om 9:30 in de ochtend in Garijp. Medewerking aan een kerkdienst. Woensdag 7 oktober, Peter en Iske Brakels, Reprise in Time. 9:30 in de ochtend in Sneek. Interkerkelijke koffieochtend, De Bron, die wordt muzikaal opgeluisterd. Zondag 18 oktober, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Nijega. Themadienst Kom Dichterbij. De hervormde gemeente Op Einde en De Tieke in Nijega. En De Tieke is dan ook de locatie, als ik het wel heb. Zondag 18 oktober, de Young Christian Singers, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Medewerking Kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, Resin, band, 10 uur in de ochtend in Steenwijk. Medewerking Kerkdienst Vrije Zendingsgemeente Bethel aan de Gasthuislaan. Zondag 18 oktober, de band Sinjael, 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Oosterstellingwerf. Verzorging themadienst in het Anker. En zondag 25 oktober, Antheus Volkengroep, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, themadienst Child of God. Dit en nog veel meer terug te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda.

Ter nagedachtenis Sarah Dekas, die vrijdag 21 november vorig jaar plotseling overleed. En deze opname kwam in 1989, het Kastkwartet. Vijf broden en twee vissen van het gelijknamige album. En het Kastkwartet bestond uit een moederkast, zijn zus en een tante. Vorig jaar ontviel ons ook songwriter Chuck Schirar. Hij was de oprichter van Love Song met een andere muzikant, John Mayer. En vanaf 1975 ging hij solo. Sometimes Hallelujah is een van zijn bekendste opnames.

Je had de stem misschien al herkend, Rebecca St. James. Dit stuk, dat heette Love Being Loved By You. En het kwam van het album If I Had The Chance To Tell You Something uit 2005. In 2025 bracht zij een single uit met de titel You Make Everything Beautiful. Ze had diverse optredens en een boek, haar memoires heeft ze uitgebracht. Last Thing Ever, Faith Music, Family and Being Found By True Love. Dit wat betreft Rebecca St. James. Zometeen gaan we verder met Empty Hearts, New World Sun. En New World Sun, moet ik even... Dit stuk komt trouwens in 2006. En die traden op in de Basilieke Veenendaal op donderdag 1 mei vorig jaar. New World Sun komt trouwens uit Canada. Stond vroeger ook op het Flevo Festival wel eens. En op de EO Jongerendag eenmalig.

In 2025 ging Bright voor het eerst weer een paar keer optreden. Wij gaan terug in de tijd naar het album Snakes in the Playground en we luisteren naar het nummer I Miss the Rain. En als je goed luistert, dan hoor je ook dat Rick Florian van White Heart meezingt.

En na Renier Simons muziekkeuze gaan we verder met Country Trail Band en Wim Pols en Astrid Langerland, Rots der Eeuwen. Vorige week ook al een ander nummer van Wim Pols gedraaid met de Country Trail Band. Wim Pols die overleed vorig jaar op zaterdag 25 oktober en hij werd 71 jaar. We zullen zijn muziek trouwens de komende jaren niet vergeten in dit uur.

Je hoorde Petra Berger met Samen Zijn, het themanummer uit Korenslag, een tv-programma uit 2006. En hiermee refereren we naar Kopje Cultuur. Dat was vorig jaar op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september. Op de zondag was er toen een kerkdienst op de markt met Talita Naveen, het koor Grace and Glory. Een kinderactiviteit met Ellie Zuiderveld, die liedjes liet zingen. En een spreker. Nou, dit jaar is het weer Kopje Cultuur binnenkort. En dan moet ik even zien wanneer dan de datum is. In elk geval gaat dan het koor Inspiration komen. En Ellie Zuiderveld zal weer van de partij zijn. En even zien waar ik het heb. En Martin Brand zal als spreker fungeren. De datums noem ik straks even. Het is in ieder geval wel in september. Gaan we even naar Events for Christ toe. In september Events for Christ. 18 september de Fresh Oil Tour Aston Ministries in Rotterdam. Kom en zie. 18 september René Driessen Krijgsman in Winschoten. Emmanuel zal het zijn. 19 september René Driessen Krijgsman in het Kruispunt te Vriezenveen. 19 september Arend Jansen en Friends in Elburg met Zandverhalen. En 20 september Josiah Queen in Rotterdam, RTM Stage in Ahoy. Nou, in het najaar komt de Young Messiah met de Choir Company weer terug. Dat begint 31 oktober. Dat komt in het najaar ook uitvoerig aan bod. Contactgegevens, Events for Christ, zal ik even geven. www.eventsforchrist.nl/agenda. www.eventsforchrist.nl/agenda. Gaan we even bekijken of ik de gegevens van Marijke Bos weer bij de hand heb. Van de Alpha-cursus, die heb ik hier. Vrijdag 11 september start het voor een 12 chille avonden. Het wordt in Wijkgebouw de Gagels al hier in Steenwijk gehouden. En de Alpha is voor iedereen met, zonder of een beetje geloof. Het is een Steenwijk bedoeld voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar. En de deelname is gratis. Dan even kijken of ik nog meer kan vinden. Dan gaan we weer terug naar Oosterwolde, Oosterlingwerf. Dan is er in september in de Levensbron een Alpha-cursus voor volwassenen. Ik heb er geen aanmeldadres voor, maar moet ik nog later maar eens even nazien te zoeken. En voor de rest geen Alpha-cursus in de regio, voor zover ik na kan gaan voorlopig. Ik denk dat we zometeen teruggaan naar de muziek. Ik pak even mijn muzieklijst er weer bij. Ellie en Rickert Zuiderveld. Nou ja, Ellie is dus bij Kopje Cultuur actief geweest. Ze schrijft nog steeds, ze traint nog op. Rickert die schrijft, voor zover ik weet, alleen nog maar, want zijn gezondheid laat het niet meer toe om op te treden. Maar we gaan nu luisteren naar een oud stuk van hen. Ik wil weten wie je bent.

En deze lichtflitsersending, waarin we terugkeken op het jaar 2025... hebben we ook nog even aandacht voor Donna Summer. Dankzij het programma Tribute Battle of the Bands op SBS6... werd haar muziek ineens weer onder de aandacht gebracht... dankzij de band Donna's Hot Stuff met zangeres Irma Derks. Nou, die band die komt volgend jaar, zaterdag 18 januari... naar de Meente, al hier in Steenwijk. En Unconditional Love was een track van Donna Summer... samen met de band Musical Youth... En die stond vanaf 13 augustus een aantal weken in de tipparade. Musical Youth was de band die destijds een heel grote hit met Past the Dutchie scoorde. Dat was begin jaren 80, hebben we het dan over. Zometeen genoeg door het Talita Nawijn. En dan vertel ik je dat deze lichtflitserszending technisch werd verzorgd door Renier Simons en Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. De volgende keer zijn we er weer met de normale nazomeruitzending van dit programma. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicide-mars werd vorig jaar voor het

of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental

0: 105.4 FM.
1: Hey, Lijn! Lijn! Waar is Lijn heen? Hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel jij eens wat van mij aan, Lijn. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram.

0: rtvslos.nl.
1: Ja, dit lijkt
0: me gaaf. rtvslos.nl.
2: Nou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt

105.4 FM. Ik kan

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: De Kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0-overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: muziekkoepel. De nieuwste Nederlandstalige muziek in de muziekkoepel bij RTV Slos.
1: Het is alsof je er altijd al geweest bent. Het is alsof ik het allemaal beleefd heb met jou. De ups en de downs.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Nederlandse muziekkoepel.
1: De nieuwste Nederlandstalige muziek in de muziekkoepel bij RTV Slos.
2: Ik weet ook wel dat het anders kan. Ik mocht spelen met de poppen in het paradijs en boren aan de overkant. We bouwden de verschillen tussen jou en mij. Een

Wow-oh. Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet. Wow-oh. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen. Maar voor nu denk ik niet aan morgen.